Radio Memory. Radio Memory.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: to the moon.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: De beste muziek hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: juli van dit jaar waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden warmer dan het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorig record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plots overrompeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Antwerp heeft zijn competitiestart ingezet met een 2-1 zege tegen promovendus SK Beveren. Antwerp kwam eerst op achterstand, maar draaide de wedstrijd nog om met 2 doelpunten in de laatste 10 minuten. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière en ook Anderlecht stond eerst op achterstand, maar maakte het winnende doelpunt in de slotminuut. Zulte Waregem en Charleroi hebben ook hun eerste wedstrijd gewonnen, beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding. En de Nederlandse Demi Vollering heeft voor de 2e keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Niwia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Niwia Doma eindigde 2e, de Italiaanse Longo Borghini mocht als 3e mee op het podium. De dag begint vandaag zonnig, later wat meer wolken bij maximaal 25 graden. Dinsdag en de volgende dagen volop zon. De temperatuur stijgt nog wat, tot maximaal 34 graden op vrijdag.
1: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
2: Hallo, met feestvierde Steve Dielis. En hier is mijn nieuwe single, Fiesta Café. De nieuwe hitschijf bij

Menig man keek om als dit clipje op tv was. Jennifer Page met haar mooie blonde haren op de schommel. Weet je het nog, uit 1998. Dit heette Crush. Welkom in mijn platenkast. Met een en al zomerse vrolijkheid. Wat dacht je van deze? Paris Latino. Ik zou zeggen, swing lekker mee.

Een en al vrolijkheid van Waylon, Happy Song. Nou, dit is een hele vrolijke platenkast. Misschien had je het al gemerkt. Met lekkere zomerse nummers. Zoals deze bijvoorbeeld van Arrow. En dit heet Hot. Hot. Hot heeft iemand een ijsje.

Ook een wereldster als Stevie Wonder heeft natuurlijk idolen. En ik durf te wedden dat Sir Duke Ellington daar een van was. Want ja, anders ga je er geen liedje over maken natuurlijk. En Duke Ellington was een wereldberoemd trompetist. Nou ja, dat is wel te horen, het nummer. Van Songs in the Key of Life, Stevie Wonder. En die heette natuurlijk Sir Duke. En wat heb ik hier nog meer? Als je nou denkt aan strand, zon, een bromkar, Sina.

0: Ja, het blijft zomers. Althans, zo klinkt het. Sunshine Superman. Ja, maar bij Donovan weet je het nooit. Ik heb toch nu iets vreemds gevonden. De London Beat. En het is een hitje geweest. Het begint een beetje gek. Dit heet This Is Your Life.
1: Let's do it.

Maar wat ze in 2010 bedacht hebben om een Zuid-Amerikaanse het titelnummer te laten zingen van de WK. Shakira samen met Fleshy Ground en Waka Waka, This Time for Africa. Was misschien het criterium relatie met een voetballer hebben. Wie zal het zeggen? Dan nu, naar de jaren 70. En we hebben haast. Hey, kom aan. Dimitri van Toren.

Wat een vrolijkheid uit je speakers. Ik had er gewoon zo in een zomerse platenkast. Dat was Bellini uit 97. En we lachen, want waar kwam het nou vandaan? Oost-Duitsland, jawel. Dat zou je niet zeggen. En dan nu, terug naar eind jaren 70. Toen was daar een jonge man, een beetje tenger, ook niet zo groot, met een gitaar. En zo'n raar hoog stemmetje. En man, wat heeft hij niet gescoord? Waar heb ik het over? Nou, gewoon over Prince. En dit was zijn eerste. En dat heet I Wanna Be Your Lover. Ik kan niet zo eens zo hoog.

Ik hou ervan om originele te draaien, maar Simply Red heeft hier toch wel wat leuks van gemaakt. Het is geleend van een nummer van Hall & Oates. En ze hebben ervan gemaakt Sunrise. Goed, weer wat vrolijke, swingende, ja, een beetje Latijns-achtige klanken. Je schijnt er ook vreselijk op te kunnen bubbelen. Wem Dansar Koduro. En dus Lucenzo featuring Big Ali. Ik zou zeggen, swing maar!

0: της Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Goeiemorgen.
3: Welkom in de platenkast. Tot de nok toegevuld. Met de vrienden van Amstel.

Wie waren dat ook alweer? Dat waren de Gibson Brothers. En ik heb er even wat bijgezocht, want ik weet niet alles uit mijn hoofd. Maar het waren drie heren. Chris, Patrick en Alex Gibson. Ze scoorden eind jaren 70 vooral flink wat hits. Kwamen van Martinique, ja, dat is wel te horen, swingend. Zijn later naar Frankrijk verhuisd en scoorden met een mengeling van disco en salsa. En hun grootste hits, misschien ken je ze wel, Non-Stop Dance, Come to America. Oh nee, dat was maar een tipje. Cuba, Que Será Mi Vida, nou, heel bekend. En dit is van iets later, 1981, ook een dikke hit. En Latin America. Even kijken wat ik allemaal klaar had staan. Ik had wat leuks klaar staan, maar dan weet ik niet meer wat. Ken je dat? Oh ja. En meneer Sterker zal zich dat ik op moet gieten, want het uur is alweer bijna om. Een lekkere ouwe, ook. Maar nog even wat ouwe zelfs. En een beetje zolder in de platenkast. Van Curtis Mayfield. Move on up. Ja, meneer Sterkerstand, koffie is bruin. Ik weet het. Ik kom eraan.

0: Juli van dit jaar waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden warmer dan het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorig record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plots overrompeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Antwerp heeft zijn competitiestart ingezet met een 2-1 zege tegen promovendus SK Beveren. Antwerp kwam eerst op achterstand, maar draaide de wedstrijd nog om met 2 doelpunten in de laatste 10 minuten. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière en ook Anderlecht stond eerst op achterstand, maar maakte het winnende doelpunt in de slotminuut. Zulte Waregem en Charleroi hebben ook hun eerste wedstrijd gewonnen, beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding. En de Nederlandse Demi Vollering heeft voor de 2e keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Nibia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Nibia Doma eindigde tweede, de Italiaanse Longoborghini mocht als derde mee op het podium. De dag begint vandaag zonnig, later wat meer wolken bij maximaal 25 graden. Dinsdag en de volgende dagen volop zon. De temperatuur stijgt nog wat, tot maximaal 34 graden op vrijdag.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet! Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:00 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
4: Radio Memory. Goedemorgen.

Zara. En All Because of You. We moeten bijna niet meer afkondigen. Iedereen kent de winnaar. Natuurlijk van The Voice. Goedemorgen allemaal. Welkom. Een nieuwe week. Ochtendshow bij Radio Memory. Met ja, die leuke koppen van ABBA. Door de 18's. Gimme, gimme. En zo dadelijk nog Tina Turner.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Red Spill Danger. Hoe was je weekend toen? Was het een leuk weekend?
1: Ja.
0: Zonnetje heeft geschenen, dan is dat altijd leuk natuurlijk. Zo dadelijk weer een moment best of. En hiervoor gaan we deze keer naar Nederland. Ja, voilà. Dan ga ik al een tip van de sluier oplichten. Maar eerst heb ik straks nog Michael Jackson klaarstaan. Maar nu, Ace of Base. And the Beautiful Life. Yeah.

Michael. Om deze week goed te beginnen. En we gaan dat ook goed beginnen met een artiest die zijn moment krijgt in zijn best of. En dan hebben we het over André Hazes, senior. De originele versie van Bloed, Zweet en Tranen. Tot zo, na nieuws en weer.

0: en juli van dit jaar waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden warmer dan het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorig record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plots overrompeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Antwerp heeft zijn competitiestart ingezet met een 2-1 zege tegen promovendus SK Beveren. Antwerp kwam eerst op achterstand, maar draaide de wedstrijd nog om met 2 doelpunten in de laatste 10 minuten. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière en ook Anderlecht stond eerst op achterstand, maar maakte het winnende doelpunt in de slotminuut. Zulte Waregem en Charleroi hebben ook hun eerste wedstrijd gewonnen. Beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk. Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding. En de Nederlandse Demi Vollering heeft voor de 2e keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Niwia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Niwia Doma eindigde 2e, de Italiaanse Longoborghini mocht als 3e mee op het podium. De dag begint vandaag zonnig, later wat meer wolken bij maximaal 25 graden. Dinsdag en de volgende dagen volop zon. De temperatuur stijgt nog wat tot maximaal 34 graden op vrijdag.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478-40-6130. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
5: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
6: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
7: Dit is Radio Memories Hitschijf. Van de week.
8: Hallo, met feestvierde Steve Tielis. En hier is mijn nieuwe single, Fiesta Café. De nieuwe hitschijf bij

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
3: Android. Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

80s podium. Zie je hem soms nog verschijnen. DJ Bobo. And there is a party. Een feestje. Ah, dat bouwen we graag. In de ochtendshow. 10 augustus. Tweede deel. Met straks nog Bonnie M. En die gaan nog wat zingen over die vakantie. Maar eerst Wang Chung. Everybody have fun tonight.

Feel Good Music, Bonnie M. It's a Holly Holiday. Goedemorgen. De ochtendshow bij Radio Memory. Met zo dadelijk Suzanne en Freek. En halverwege zijn we toch wel ietsjes voorbij? Nee? I just might.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

bijna, want ik zie dat de klok maar verder en verder tikt. Ja. En op het moment ga je dan moeten zeggen... Ai! Wat vliegt dat weer? Maar ik heb nog een heel mooi best-of momentje. En James Brown, Living in America.

lekkere popcornmomentje op het einde van deze ochtendshow. Mag ik u bedanken dat u weer het goede initiatief hebt genomen om met mij wakker te worden. En dat u dat al goed bent begonnen deze week. En dit is nog een moment met Clouseau. Een uit best of moment. Graag tot morgen en veel plezier met de ochtendcrew. Zo dadelijk hier bij Radio Memory. En de rest van de collega's. Middle of the road. Tony die eraan komt. Oh la la la la. Heel wat leuke dingen. Tot morgen voor een nieuwe ochtend.

0: Onze oceanen zijn nog nooit zo warm geweest als nu, dat meldde Europese klimaatdienst Copernicus. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden en dat is een record voor die maand. Het warme zeewater zorgt voor meer verdamping en dat kan later dit jaar leiden tot zwaardere buien aan de Europese kusten. Ook de Noordzee is uitzonderlijk warm. Daar is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. Bij een ongeval op een Nederlandse snelweg zijn twee meisjes van 14 en 16 jaar uit ons land gisteravond ernstig gewond geraakt. Ze zaten samen met vijf andere leden van een Belgisch gezin in een wagen die van de weg raakte en over de kop ging. De auto belandde uiteindelijk in een sloot. De andere inzittenden liepen lichtere verwondingen op. In het Spaanse Altea zijn 27 mensen gewond geraakt tijdens een vuurwerkshow. Een vuurpijl ging plots de verkeerde richting uit en kwam in het publiek op het strand terecht. 11 toeschouwers zijn met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht. Tienduizenden mensen waren naar de show komen kijken. In het zuidoosten van Frankrijk heeft een bosbrand al 153 hectare natuur verwoest. Het vuur brak gisteren uit in het departement Lozère, mogelijk door een brandende auto. Zo'n 270 brandweerlieden proberen de vlammen onder controle te krijgen, met hulp van 6 blusvliegtuigen. 20 gezinnen moesten hun woning verlaten. En bij zware bosbranden in het zuidwesten van Canada is een vrouw van 80 om het leven gekomen. Ze probeerde te vluchten voor het vuur. Duizenden hectare natuur zijn daar al in de as gelegd. De Lokerse feesten hebben een recordeditie achter de rug. Ze lokten 135.000 bezoekers. De feesten zijn gisteravond afgesloten met onder meer optredens van Last Frequencies en Netsky. Het festival duurde 10 dagen. Enkele hoogtepunten waren Diana Ross, Editors en Oscar and the Wolf. Eerst krijgen we veel zon, later neemt de bewolking toe en kan er vooral in het noorden wat lichte regen vallen. Het blijft wel warm met maxima rond 28 graden. Morgen mogen we vrij veel zon verwachten en dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt nog wat warmer met vrijdag tot 35 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
10: You smell fish.
9: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
10: In a minute I'll start to yell.
9: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, welkom in de ochtendkroeg op deze maandag. Start wel vast met The Lazy en Either Way. We gaan ons niet gaan wegstoppen, nee, zijn we helemaal niet van plan, want begint dat eens een uur te doen, u weg te stoppen. En dan vinden ze u uiteindelijk toch, maar we gaan de grote hits gaan nu loslaten op u. Wat dacht u nog van deze Bob Geldof? En inderdaad, de wereld staat in brand, zeggen ze. Het is zo'n beetje de waarheid aan het worden. En this is the world calling.

0: Dit is de ochtendkroeg.
1: De ochtendkroeg.
2: Wat? Maar dat is vriend, vriezer. God zijn dank voor zo'n lange dag.

Ja, trouwens een heel prachtig nummer van deze Heart and Alone. En het is misschien een somber thema, maar het is een hele mooie song. En daar is het ons toch een beetje om te doen. Maar laat ons zeggen, we gaan het ritme een beetje gaan opdrijven. Doen we dat met de Romeo's. En ze zagen jou maar even. Althans, zeggen ze toch.

Fortnite en I Wanna Know What The Love Is. Als ze nu nog niet weten wat die liefde inhoudt, ze gaan het nooit leren, denk ik. Maar het is toch leuk om de liefde altijd te bezingen. En we gaan onze nieuwe artiest ook nog een beetje promoten, want hier is Jens Vallon en vanavond voelt het juist, ja.

Deze plaat is gebruikt voor de vele trouwpartijen als openingsdans. Deze Peter Maffay terug naar 71 met de Do Beast Alizem. Is ook een paar keer gecoverd, maar laten we zeggen, wij opteren nog altijd voor die originele. En wat als je nog van Overphonic en Wake Up, zeggen ze. Als het nu nog moet gebeuren, ben je waarschijnlijk openloos te laat. Maar blijf dan maar luisteren naar al die goede muziek.

onbeperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power.

Als deze uitkwam in 1997 waren de jongens van Enzo nog prullen tieners, maar ondertussen zullen het ook al volwassenen geworden zijn. Je hoorde ze nog eens met die grote hit, die Mbop. En ook deze Chris Brown featuring Lil Wayne is een leuke en loyale.

0: Klassieker, deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Even terug naar 1993 met deze Philip Robrecht en die Magia. Het is trouwens ook de schoonbroer van Philip de Wilde, trouwens de keeper geweest van Anderlecht en de nationale ploeg. Ik wist niet of je dat weet, maar het is een beetje toch. Hier is Donna Lewis, I love you always and forever.

0: Another and 54 Ultra, Talk to You, heb ik gedaan. Het afgelopen uurtje hier in de ochtendkroeg zitten we er voor vandaag. Zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer. En ik zou zeggen, geniet nog van je dag.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Chicane en die Saltwater. Tot morgen.

0: Onze oceanen zijn nog nooit zo warm geweest als nu, dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden en dat is een record voor die maand. Het warme zeewater zorgt voor meer verdamping en dat kan later dit jaar leiden tot zwaardere buien aan de Europese kusten. Ook de Noordzee is uitzonderlijk warm. Daar is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. Bij een ongeval op een Nederlandse snelweg zijn twee meisjes van 14 en 16 jaar uit ons land gisteravond ernstig gewond geraakt. Ze zaten samen met vijf andere leden van een Belgisch gezin in een wagen die van de weg raakte en over de kop ging. De auto belandde uiteindelijk in een sloot. De andere inzittenden liepen lichtere verwondingen op. In het Spaanse Altea zijn 27 mensen gewond geraakt tijdens een vuurwerkshow. Een vuurpijl ging plots de verkeerde richting uit en kwam in het publiek op het strand terecht. 11 toeschouwers zijn met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht. Tienduizenden mensen waren naar de show komen kijken. In het zuidoosten van Frankrijk heeft een bosbrand al 153 hectare natuur verwoest. Het vuur brak gisteren uit in het departement Lozère, mogelijk door een brandende auto. Zo'n 270 brandweerlieden proberen de vlammen onder controle te krijgen, met hulp van 6 blusvliegtuigen. 20 gezinnen moesten hun woning verlaten. En bij zware bosbranden in het zuidwesten van Canada is een vrouw van 80 om het leven gekomen. Ze probeerde te vluchten voor het vuur. Duizenden hectare natuur zijn daar al in de as gelegd. De Lokerse feesten hebben een recordeditie achter de rug. Ze lokten 135.000 bezoekers. De feesten zijn gisteravond afgesloten met onder meer optredens van Last Frequencies en Netsky. Het festival duurde 10 dagen. Enkele hoogtepunten waren Diana Ross, Editors en Oscar and the Wolf. Eerst krijgen we veel zon, later neemt de bewolking toe en kan er vooral in het noorden wat lichte regen vallen. Het blijft wel warm met maxima rond 28 graden. Morgen mogen we vrij veel zon verwachten en dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt nog wat warmer met vrijdag tot 35 graden.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet. Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: our new state of mind. These are the good times. Nile Rodgers en Bernard Edwards schreven een nummer voor de eigen groepie. Chic.
1: Dit is de middle of the road.

Wat hebben ze een lekkere nummers gemaakt? Denk eens terug aan Waiting for a Girl Like You. I Want to Know What Love Is of Cold as Ice. Het was Foreigner uit 1977 in dit geval. Zo, we fietsen weer lekker door de jaren. Dan wel de gouden jaren, de vergeten lijn. De voltooid verleden tijd. Ik heet je van harte welkom. Mede namens een broertje natuurlijk en vrouwen en kinderen. Dit is de middel of...

0: Wat klinken ze weer zomers, mijn lieve windjes? Op deze aardkloot, waar ook, nou, maakt niet uit. Tuurlijk, het klinkt wel lekker op de luidsprekers, vrienden. Gwen Funk en Railroad komen langs met Some Kind of Wonderful. En deze zomer zit van Grace Jones, La Vie en de Rose.
1: Een fijne voor achter de keuken.
0: Hun Nederlandstalige poplietjes worden over het algemeen beschouwd als eenvoudig en kundig in elkaar gezet, waardoor de aandacht van de luisteraar automatisch naar de tekst toe wordt getrokken. Weet je wat erop gaat? Luister maar.

regent zonnestraal als velen verachten de keuken van beiden. Jesse Queen komt gezellig op visite met Nice and Slow. En kennen we deze rockers nog? Ha! Catapult! Het is opeens 1974 in de Middle of the Road Show.

weet niet wat er met Wikipedia aan de hand is. Want volgens mij klopt het niet altijd, hoor. Nee. Vince Dickerman zegt, ik draai de Jesse Green. Hier staat dat hij is geboren in 1971. Hoe kan dat nou? Dus dan zou hij op 6 of 7 jaar leeftijd een Nice and Slow hebben gemaakt. Jongen. Leuk. Maar goed, Jesse Green was terug in de show. De Willem van Rood Show met Nice and Slow natuurlijk. Een van zijn grote singles. En ook Dan Hartman kwam langs met Instant Replay. Het is gezellig, hè? Die fotografische werkjes aan een grijs verleden. Mensen. Wat hebben we een platen versleten in het verleden? Ze komen allemaal stukken terug. Gewoon lekker terug op de radio waar dit soort muziek gewoon thuis hoort. Neem dan bijvoorbeeld de Four Tops. Hier zijn ze voor jou. In de middel van de roadshow.

0: Nikkelsen.
1: Ja, ze is sowieso lekker, hè?
0: Heerlijk.
1: Diksel. Onder een spiegelbol. Ja, lekker ouderwets. Nog niet zo heel veel lichteffecten. Maar wel lekker donker op de dansvloer. Alessia Bridges, dankjewel. We gaan even onderuit. Ja. Ook dit is genieten. Wat Edis. Split ends.

0: Ik was heel toevallig vorige week nog even in dat pretpark waar je één keer in je leven minimaal geweest moet zijn. Maar in Kaatsheuvel, ik ga toch eens, ik ben benieuwd. Ja, de Efteling, inderdaad. Nou, vrienden, die hollebolle gijs en die papiervergeter, die word ik met de dag brutaler, hoor.
1: Papier hier. Papier hier.
0: Ja, dat is toch normaal, dit.
1: Vooruit, nou. Fijn, hoor. Papier hier. Papier hier. Ik vind het zo lekker, jongens.

0: Broadway Spaghetti.
1: Tolhansen, ja. Nou ja, goed, je kent Tolhansen natuurlijk van Big City Plaat in 1977. Maar daarvoor begeleidde hij al cabaretier Tom Manders. Dat is dus die doors van die twee motten op de trompet. Man heeft heel veel dingen gedaan. Cabaretier, kunstschilder, componist. En natuurlijk ook een fantastisch Nederlandse zanger. Veel te vroeg overleden in 2002. En dat gold ook voor deze man, de onvergetelijke...

0: Onze oceanen zijn nog nooit zo warm geweest als nu, dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden en dat is een record voor die maand. Het warme zeewater zorgt voor meer verdamping en dat kan later dit jaar leiden tot zwaardere buien aan de Europese kusten. Ook de Noordzee is uitzonderlijk warm. Daar is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. Bij een ongeval op een Nederlandse snelweg zijn twee meisjes van 14 en 16 jaar uit ons land gisteravond ernstig gewond geraakt. Ze zaten samen met vijf andere leden van een Belgisch gezin in een wagen die van de weg raakte en over de kop ging. De auto belandde uiteindelijk in een sloot. De andere inzittenden liepen lichtere verwondingen op. In het Spaanse Altea zijn 27 mensen gewond geraakt tijdens een vuurwerkshow. Een vuurpijl ging plots de verkeerde richting uit en kwam in het publiek op het strand terecht. 11 toeschouwers zijn met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht. Tienduizenden mensen waren naar de show komen kijken. In het zuidoosten van Frankrijk heeft een bosbrand al 153 hectare natuur verwoest. Het vuur brak gisteren uit in het departement Lozère, mogelijk door een brandende auto. Zo'n 270 brandweerlieden proberen de vlammen onder controle te krijgen, met hulp van 6 blusvliegtuigen. 20 gezinnen moesten hun woning verlaten. En bij zware bosbranden in het zuidwesten van Canada is een vrouw van 80 om het leven gekomen. Ze probeerden te vluchten voor het vuur. Duizenden hectare natuur zijn daar al in de as gelegd. De Lokerse feesten hebben een recordeditie achter de rug. Ze lokten 135.000 bezoekers. De feesten zijn gisteravond afgesloten met onder meer optredens van Last Frequencies en Netsky. Het festival duurde 10 dagen. Enkele hoogtepunten waren Diana Ross, Editors en Oscar and the Wolf. Eerst krijgen we veel zon, later neemt de bewolking toe en kan er vooral in het noorden wat lichte regen vallen. Het blijft wel warm met maxima rond 28 graden. Morgen mogen we vrij veel zon verwachten en dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt nog wat warmer met vrijdag tot 35 graden.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Beste muziek.
5: Hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Tony van Beveren.

0: Mooie single was deze van Laureline en Dean. Elke dag een lach. Allemaal hier bij Radio Memory. Maandagmorgen 10 augustus iets over 11 uur geworden. Welkom erbij te zelf en één aan tafel met Tony van Beveren. Met nu de Venga Boys, Up and Down.
1: We have already in the past produced records. These records were successful and produced considerable results. But the funds have been spent, and very well spent. And for this reason, we're now producing a new, unique

Deze mannen ken je nog wel van New Year's Day en With or Without You. We draaiden U2 en Sunday Bloody Sunday. Richting de reclame gaan we op deze zonnige maandagmiddag. Gaan we doen met Cool and the Gang, She's So Fresh. Jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren, zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken, doet er niet toe, hè. Radio Memory moet je met je meenemen.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Op zondag 23 augustus organiseert OTC

0: De Volle Zeelse Vrienden, haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.

Met deze plaats zullen we onze niveau tevreden maken. Hè? We draaien de Claude François en Combatitude. We blijven maar op romantische toeren en we gaan richting Nederland. Met een van de grootste zangers daar in Nederland, mag je wel zingen. Ik heb het over Tino Maarten en we draaien Jij liet me vallen.

Ik persoonlijk toch een van de mooie singles van Madonna, Borderline, hier in ons programma. We gaan stilzaal richting reclame. Gaan we doen met een klassieker van de Bee Gees, Staying Alive. Dan draaien we nog eentje van Rudy De Wit. Ga met me mee. Een cover van de Cats in de Tijd onder leiding van Piet Veerman. En dit met Be My Day.

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Goedemorgen.

Onze welkom deze plaats van Smokey. We draaien de Humpy en Alice. Who the fuck is Alice hier bij ons op de radio? Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in het programma Aan Tafel met Tony van Beveren tot 1 uur. Met nu Max en Getaway.

0: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: In 95% van de woonzorgcentra zijn renovaties nodig zodat ze bestand zouden zijn tegen de hitte. Dat blijkt uit een analyse van Bouwfederatie en Bild. Er zijn dringend investeringen nodig om de rusthuizen leefbaar te houden en te voldoen aan de strenge Europese normen vanaf 2050. Momenteel voldoet amper 5 op de 100 woonzorgcentra en ziekenhuizen aan de vereisten voor beglazing, isolatie en ventilatie. Bovendien hebben veel van die gebouwen geen airco. Ons leger gaat nu ook actief op zoek naar gemotiveerde jongeren op festivals. Dat schrijft het Nieuwsblad. Afgelopen weekend stond Defensie bijvoorbeeld met een infostand op Suikerrock in Tienen en op een festival in Wallonië. De bezoekers konden er ook deelnemen aan fysieke proeven. In Everen heeft zich vanmorgen een explosie voorgedaan aan een woning. De voordeur en de gevel van het gebouw liepen schade op. Over de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt dat nog. Een Oekraïense droneaanval op een Russische stad heeft aan zeker 12 mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, zo'n 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Er zou een belangrijke olieraffinaderij geraakt zijn. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn in de regio Kharkiv 5 mensen om het leven gekomen. Verschillende huizen werden totaal vernield. In Griekenland is vanmorgen een nieuwe natuurbrand ontstaan ten zuidoosten van de hoofdstad Athene. Bijna 200 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters ingezet. Een dorpje in de buurt wordt geëvacueerd. Een eerdere natuurbrand ten noordoosten van Athene verwoestte meer dan 11.000 hectare en eiste 2 mensenlevens. Frankrijk zet zich intussen schrap voor de 5e hittegolf van deze zomer. In 22 departementen geldt vanaf vandaag code oranje voor hitte. Eerst is het nog zonnig, later krijgen we iets meer wolken. Het blijft warm, met maxima rond 28 graden. De volgende dagen blijft het zonnig en tropisch warm. Vrijdag halen we 35 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Les de Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet!

Van Krobin draaien we de Promise You Made. Maandag 10 augustus, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur. Tot aan onze collega Rudy van Brussel met zijn programma. En net voor deze van Krobin hadden we de nieuwe hitschijf voor deze week. De nieuwe Steve Dielens. Tot 1 uur gaan we het gezellig maken. Met nu Show Waddy Waddy, hè. Under the Moon of Love. Zit je aan tafel, smakelijk eten.

Alsjeblieft, mooie platen draaien hier op deze maandag 10 augustus. Zou ik het niet weten wat we hier komen doen, hier bij Radio Memory in Pajottenham Galmaarden. We draaien deze romantische plaat van R. Kelly op de radio. En we blijven maar op romantische tour, hè. Met Whitney Houston, I Will Always Love You, net voor reclame.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar.
1: En dat wordt gevierd.
0: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis. Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar

0: fdelvoye@outlook.be. Vema Groep BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

een van de bekendste platen draaiden. We draaiden Danny Christian en Rosa Munde hier in ons programma. Dan blijven ze maar doordraaien op deze zonnige maandagmorgen. We draaien Lou en de Hollywood Bananas en Kingston, Kingston.

Een van de bekendste platen, we draaien de status quo en dit met Whenever You Want hier bij Radio Memory. En dat is de dansversie van Aline. Hey, goedemiddag allemaal, fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn. Tot 1 uur neem ik je nog mee, tot aan Rudy van Brussel.

Ook een man met een prachtige stem, Tom Jones en Delilah. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een meneer die we kennen van Vlieg met me mee naar de regenboog. Ik heb het over Paul de Leeuw en we draaien Ik heb je lief.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

Een geweldige discoplaat terug in de tijd was deze van Luisa Fernandez. Je kent ze nog wel van Lay Love on You, You Love on Me. We gaan een Nederlandstalige plaat gaan draaien. Eentje van Willeke Alberti. En die is op zoek naar Harolintje.

0: 95% van de woonzorgcentra zijn renovaties nodig zodat ze bestand zouden zijn tegen de hitte. Dat blijkt uit een analyse van Bouwfederatie en Bild. Er zijn dringend investeringen nodig om de rusthuizen leefbaar te houden en te voldoen aan de strenge Europese normen vanaf 2050. Momenteel voldoet amper 5 op de 100 woonzorgcentra en ziekenhuizen aan de vereisten voor beglazing, isolatie en ventilatie. Bovendien hebben veel van die gebouwen geen airco. Ons leger gaat nu ook actief op zoek naar gemotiveerde jongeren op festivals. Dat schrijft het Nieuwsblad. Afgelopen weekend stond Defensie bijvoorbeeld met een infostand op Suikerrok in Tienen en op een festival in Wallonië. De bezoekers konden er ook deelnemen aan fysieke proeven. In Everen heeft zich vanmorgen een explosie voorgedaan aan een woning. De voordeur en de gevel van het gebouw liepen schade op. Over de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt dat nog. Een Oekraïense droneaanval op een Russische stad heeft aan zeker 12 mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, zo'n 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Er zou een belangrijke geraakt zijn. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn in de regio Kharkiv 5 mensen om het leven gekomen. Verschillende huizen werden totaal vernield. In Griekenland is vanmorgen een nieuwe natuurbrand ontstaan ten zuidoosten van de hoofdstad Athene. Bijna 200 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters ingezet. Een dorpje in de buurt wordt geëvacueerd. Een eerdere natuurbrand ten noordoosten van Athene verwoestte meer dan 11.000 hectare en eiste 2 mensenlevens. Frankrijk zet zich intussen schrap voor de 5e hittegolf van deze zomer. In 22 departementen geldt vanaf vandaag code oranje voor hitte. Eerst is het nog zonnig, later krijgen we iets meer wolken. Het blijft warm, met maxima rond 28 graden. De volgende dagen blijft het zonnig en tropisch warm. Vrijdag halen we 35 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Ooit.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de 3e bloedafname van dit jaar door. Bloed geven kan je vanaf je 18. En inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis. Of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven? Dan ben je natuurlijk ook welkom. Maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn. En een andere smakelijke verfrissing.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
7: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
8: Rudy van Brussel.

Een zeer goede middag. Welkom opnieuw in de Hitmix tot en met 3 uur. Get up and boogie, dat gaan we zeker doen hier in de Hitmix. En uiteraard moeten we een beetje gaan oppassen, want we streven uit weer naar een tweede hittegolf. Alhoewel, voor mij was het een derde.

We hoorden net Aretha Franklin met You Make Me Feel A Natural Woman. Misschien moeten we eens een regenliedje gaan spelen later in dit programma, dat het een beetje goed is voor de landbouw en natuurlijk onze tuin, want iedereen snakt een beetje naar regen.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
2: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

Dit nummer is inmiddels al 4 jaar oud. Toen van het Eurosong Festival uit 2022. Duncan Lawrence was dit. We gaan op de zachte toer blijven. En dat doen we samen met Diana Warwick. I never love this way again. Goedemiddag.

That was Dionne Warwick. I never love this way again. Ik had het al in het begin van dit programma gezegd dat we een beetje naar regen snakken. Ik hoop dat Meteor er iets aan kan doen met de nachtregen, want we hebben het wel echt nodig voor tuin en landbouw. Iedereen snakt ernaar en ja, dat zou goed zijn.

Een nummer uit de 80's en dat mag wel gezegd worden, want de 80's dat blijft voor mij altijd de beste. Matthew Wilder, Break My Stride, en hier zijn de Backstreet Boys.

Backstreet Boys waren dit. I want it that way. En af en toe moeten we ons erbij neerleggen. De wet van Murphy, zou ik maar zeggen. La loi de Murphy van Angèle. Goedemiddag. Welkom bij Radio Memory.

0: iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

Eén voordeel heb je wel hier in de hitmix. Je hoort alle stijlen. Deze onder andere van de Fifth Harmony. En zo een beetje hip-hop. We gaan een beetje rustiger aan doen. Een mooi nummer eigenlijk van Cat Stevens. Where do the children play? Met deze warm weer zou ik eerder zeggen in een zwembad om afkoeling te zoeken. Want ja, speeltuin, dat gaat ook. Maar gaan ze het zeker niet te warm hebben. En dan nog met een lekker frisdrankje erbij. Dat moet allemaal kunnen met deze mooie warm weer. Laat ze maar genieten in het zwembad.

Dat gaan ze nog zeker enkele dagen kunnen doen in het zwembad spelen. Where do the children play van Cat Stevens? We gaan verder met Margriet Ijsjeshuis Band met Barbados.

Het eerste deel van de hitmix, die zit er bijna op, maar geen nood. Zo meteen na nieuws en reclame starten we met het tweede deel. Maar nu even tijd maken voor een Polonaise en dat doen we met Gerry. Het is voor de centjes. Ja, wie doet het niet? Ja, allemaal voor de centjes. Want dat kunnen we zeker allemaal gebruiken, nu dat alles echt zo duur wordt.

0: In 95% van de woonzorgcentra zijn renovaties nodig zodat ze bestand zouden zijn tegen de hitte. Dat blijkt uit een analyse van Bouwfederatie M-Build. Er zijn dringend investeringen nodig om de rusthuizen leefbaar te houden en te voldoen aan de strenge Europese normen vanaf 2050. Momenteel voldoet amper 5 op de 100 woonzorgcentra en ziekenhuizen aan de vereisten voor beglazing, isolatie en ventilatie. Bovendien hebben veel van die gebouwen geen airco. Ons leger gaat nu ook actief op zoek naar gemotiveerde jongeren op festivals. Dat schrijft het Nieuwsblad. Afgelopen weekend stond Defensie bijvoorbeeld met een infostand op Suikerrok in Tienen en op een festival in Wallonië. De bezoekers konden er ook deelnemen aan fysieke proeven. In Everen heeft zich vanmorgen een explosie voorgedaan aan een woning. De voordeur en de gevel van het gebouw liepen schade op. Over de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt dat nog. Een Oekraïense droneaanval op een Russische stad heeft aan zeker 12 mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, zo'n 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Er zou een belangrijke olieraffinaderij geraakt zijn. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn in de regio Kharkiv 5 mensen om het leven gekomen. Verschillende huizen werden totaal vernield. In Griekenland is vanmorgen een nieuwe natuurbrand ontstaan ten zuidoosten van de hoofdstad Athene. Bijna 200 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters ingezet. Een dorpje in de buurt wordt geëvacueerd. Een eerdere natuurbrand ten noordoosten van Athene verwoestte meer dan 11.000 hectare en eiste 2 mensenlevens. Frankrijk zet zich intussen schrap voor de 5e hittegolf van deze zomer. In 22 departementen geldt vanaf vandaag code oranje voor hitte. Eerst is het nog zonnig, later krijgen we iets meer wolken. Het blijft warm, met maxima rond 28 graden. De volgende dagen blijft het zonnig en tropisch warm. Vrijdag halen we 35 graden.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet!
2: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Helmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18. En inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis. Of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven? Dan ben je natuurlijk ook welkom. Maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Welkom in het tweede deel van de Hitmix. En ja, we hebben er zeker Dynamite opgezet. Nummer van Mutt uit de jaren 70. Dat is al weer heel lang geleden. Met Les Gray. Genieten, dat gaan we zeker doen.
1: Mesdames et messieurs, volle gaz en non avant, vide French cancan.

de French Cancan. Ja, dat doet me denken meteen aan Parijs. Met de Moulin Rouge. Een nummer van de lange jojo. En waarschijnlijk hebben die dames ook lange benen. Maar dat is heel plezant om zo een show te zien.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

for you. Smurfbeat, dat moet ook af en toe eens kunnen worden. Martin Garrix en Troy Sivan. Ons volgende nummer is eentje van de Stromae. Ja, en hij heeft onlangs nog meegedaan in de nieuwe LP Confession 2 van Madonna. My Sins Are My Savoir was dit. Maar dit is Papa Oudon.

We hoorden net een oud nummer van Stromae Papa Oute, maar wel te horen op de nieuwe LP van Madonna met Confession 2. My Sins Are My Savoir.

0: Een zeer mooi nummer. Alhoewel, ik moet toegeven dat ik de naam niet zo goed ken. Deze van Gabrielle Aplin en Jess Edhurst met Panic Chord. We gaan een taxi nemen, alhoewel tegenwoordig kost het allemaal zoveel geld. Misschien kan ik beter te voet gaan of met de fiets.
1: Hey, man, what time is it? Man, I gotta hurry up and get there. Oh, I don't see no cabs nowhere. Wait, yeah, that one over there. Yeah,

jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app. De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Rudy van Brussel.

Ja, Fred, come to bed. Is het niet wat vroeg om nu al naar bed te gaan? Dit was erotic. Ja, dat zegt al meer dan genoeg. Maar je weet, er kan een daddy van komen. Annie, I'm not your daddy.

was al met deze plaat mee aan het zingen van Annie, I'm Not Your Daddy van Kid Creole en de Coconuts. Het is stilaan tijd om afscheid te nemen en dat doen we samen met de Parachute Youth met Can't Get Better Than This. Ja, ik zou zeggen graag tot de volgende week en we zijn er terug tussen 1 en 3 uur met de Hitmix.

0: De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse nieuwsberichten die mensen naar frauduleuze beleggingsplatformen lokken. De oplichters maken websites na van onder meer HLN, Le Soir en La Libre. Daarop promoten ze aantrekkelijke beleggingsproducten. De sites lijken zo sterk op de echte nieuwssites dat het verschil nauwelijks te zien is. Volgens de FSMA proberen de fraudeurs vooral persoonsgegevens te verzamelen. Op het Griekse eiland Evia is een Belg van 62 omgekomen nadat hij bewusteloos uit zee is gehaald. Dat gebeurde zaterdag al, maar raakte nu pas bekend. Het is nog niet geweten waaraan de man precies overleden is. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen. Spanje sluit verschillende natuurparken en schrapt heel wat activiteiten in aanloop naar de zonsverduistering van overmorgen. In grote delen van het land zal de eclips volledig te zien zijn. De Spaanse overheid vreest dat de grote toestroom van bezoekers het risico op natuurbranden verhoogt. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op verschillende plaatsen al extreem brandgevaar. FIFA-voorzitter Gianni Infantino krijgt opnieuw kritiek. De voetbalbonden uit Europa, Noord- en Midden-Afrika en Azië hebben een gezamenlijke open brief tegen hem gepubliceerd. Ze verwijten Infantino misleiding en een schending van het vertrouwen. De FIFA-baas ligt al weken onder vuur nadat hij onder meer aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan investeerders. Roos van Otterdijk heeft zich op het EK lange baanzwemmen in Parijs verzekerd van een plek in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze won haar swim-off en bemachtigde zo het laatste ticket. Ook Florine Gaspard is erbij. Sarah Dumont greep net naast de finale van de 800 meter vrije slag. Het is wisselend bewolkt bij maxima rond de 28 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en halen we 30 graden. Ook de volgende dagen mogen we veel zon en tropische temperaturen verwachten. Donderdag en vrijdag is 35 graden mogelijk.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

Hey, hallo, welkom bij ons, welkom bij Radio Memory. Ik ben Peter en ik maak al zo'n 40 jaar radio. Vanaf nu doe ik dat ook voor jullie, elke werkdag tussen 3 en 4. Beginnen doen we met een rock DJ van Robbie Williams. Dat is wat ik de volgende week...

Harry Styles in Vrije Val Falling. Even uit de jaren 70 nu met de Specials. A Message to You, Rudy.

afscheid nemen, dat doet natuurlijk pijn, Camille, nu dat je weg bent. Afscheid nemen, dat leidt vaak ook tot een bitterzoete symfonie. De vrouw die waren daarin gespecialiseerd.

0: al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Nelson Moraes, wanhopig op zoek naar liefde, when I can't find love. Wel, waar vliegt die liefde naartoe? Misschien wel mee met de 99 rode ballonnetjes van Nena. You

Een nummer van een iets minder bekende groep uit de jaren 60, de Rooftop Singers Walk Right In. We blijven nog even in die sfeer, in hogere sferen, met de daken van de City of New Orleans, Alo Guthrie. Right.

van meteen is reclame. Ik heb er nog eentje voor jullie waarvan deze intro tune eigenlijk alles al zegt. Someone, Somewhere van The Simple Minds.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet!

0: puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti.
1: De enige echte Julio Iglesias. Niet te tango, niet te olvido. Dat betekent zoveel als ik kan je niet bezitten, maar kan je ook niet vergeten. Genoeg luddeverder nu. Tijd voor vrolijke muziek van de Gap Band. Say oops upside your head.
2: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

Tijd voor de laatste van vandaag. Baby, please don't go van Them. Nochtans, ik ben er mee weg. Mijn eerste uurtje zit erop. Ik hoor jullie heel graag terug morgen opnieuw tussen 3 en 4. Nog een hele fijne dag.

0: De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse nieuwsberichten die mensen naar frauduleuze beleggingsplatformen lokken. De oplichters maken websites na van onder meer HLN, Le Soir en La Libre. Daarop promoten ze aantrekkelijke beleggingsproducten. De sites lijken zo sterk op de echte nieuwssites dat het verschil nauwelijks te zien is. Volgens de FSMA proberen de fraudeurs vooral persoonsgegevens te verzamelen. Op het Griekse eiland Evia is een Belg van 62 omgekomen nadat hij bewusteloos uit zee is gehaald. Dat gebeurde zaterdag al, maar raakte nu pas bekend. Het is nog niet geweten waaraan de man precies overleden is. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen. Spanje sluit verschillende natuurparken en schrapt heel wat activiteiten in aanloop naar de zonsverduistering van overmorgen. In grote delen van het land zal de eclips volledig te zien zijn. De Spaanse overheid vreest dat de grote toestroom van bezoekers het risico op natuurbranden verhoogt. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op verschillende plaatsen al extreem brandgevaar. FIFA-voorzitter Gianni Infantino krijgt opnieuw kritiek. De voetbalbonden uit Europa, Noord- en Midden-Afrika en Azië hebben een gezamenlijke open brief tegen hem gepubliceerd. Ze verwijten Infantino misleiding en een schending van het vertrouwen. De FIFA-baas ligt al weken onder vuur nadat hij onder meer aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan investeerders. Roos van Otterdijk heeft zich op het EK lange baanzwemmen in Parijs verzekerd van een plek in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze won haar swim-off en bemachtigde zo het laatste ticket. Ook Florine Gaspar is erbij. Sarah Dumont greep net naast de finale van de 800 meter vrije slag. Het is wisselend bewolkt bij maxima rond de 28 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en halen we 30 graden. Ook de volgende dagen mogen we veel zon en tropische temperaturen verwachten. Donderdag en vrijdag is 35 graden mogelijk.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Gelukkig dat wij ook niet kunnen stoppen met hetgene wat wij momenteel aan het doen zijn. We zijn goed vertrokken een paar jaar geleden met Radio Memory. En we blijven het elke dag bewijzen. Can't Stop This Thing We Started van Bryan Adams. Het is maandag 10 augustus. Iets over 4 uur. Dan weet je dat je in mijn gezelschap mag vertoeven met toffe muziek, leuke weetjes, weerbericht en nog veel meer. Timbaland featuring Miss Demeanor Elliot straks. Ook nog Dayton en deze. We gaan een beetje Rick rollen op deze maandag. Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
3: Ivan Plettings.
4: Radio Memory.
3: Goedemiddag.

voor diegenen die af en toe wel streaming gebruiken om films te bekijken. Dus daar ga ik straks iets meer over vertellen na een plaat van Gary Fain. En deze Baker Man is nog altijd Breaking Bread. Hier is Laid Back. Ook wel een plaatje dat af en toe wel eens mag gedraaid worden, vind ik.

0: Gary Fain en Aquarius hier in deze driver's seat. Ja, Aquarius, je zou misschien durven denken aan de drank. Ja. Dat is ook natuurlijk wel een leuk energiedrankje op een positieve manier. En over positieve dingen gesproken, wel, de CEO van Disney heeft namelijk bevestigd dat het bedrijf actief zal overwegen om een gratis versie van zijn streamingdienst Disney Plus te introduceren. Maar niets is natuurlijk helemaal gratis. Deze versie van Disney Plus zou ondersteund worden door advertenties. Extra veel advertenties. En dat is wel waarschijnlijk wel ergens te vermoeden natuurlijk. Jos DeMauro bevestigde dus ook effectief tijdens een meeting met investeerders dat het bedrijf actief overweegt om dus een gratis versie te maken. Momenteel is er ook een abonnement met advertenties beschikbaar. En dat is het abonnement genaamd Standaard met reclame. En dat is voor €6,99 per maand. Hierbij krijg je dus reclames te zien in ruil voor een korting van €4 per maand ten opzichte van het normale standaard abonnement. Naar verwachting zal deze zogenaamde gratis versie er wel iets anders uitzien. Zo kunnen er nog meer advertenties in verwerkt worden en lijkt het waarschijnlijk dat je niet toegang tot het volledige aanbod zal krijgen. Specifieke details die zijn verder nog niet gedeeld, maar er moet natuurlijk ook wel een onderscheid zijn tussen betaalde abonnementen en de gratis versie. En zo zou, spijtig genoeg, want dat vind ik echt wel heel erg, Star Wars en Marvel films, die zouden dus effectief wel achter de betaalmuur blijven. En dat is negatief nieuws, dus ik ga het ook nooit niet aanschaffen. Disney Plus, ik zal wel een Blu-ray of een DVD aanschaffen. Ik blijf dat doen, denk ik. En nu ga ik dit doen. Marco Borsato draaien. Je hoeft niet meer naar huis vannacht. Jawel hoor, toch wel.
1: De beste muziek hoor je hier.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leyzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
1: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
1: Goedemiddag.

kon het even niet laten om een iets foutere versie van No Limit te draaien. Ja, ik haat house. Irene Moors en de Smurfen met hun versie van No Limit. Met heel wat Smurfen en natuurlijk Gargamel ook niet te vergeten. Straks deel 2 van deze driver's seat op deze maandag. Ik heb ook nog Fine Young Cannibals. She drives me crazy. Maar eerst proberen we de perfecte beat even te raken. En dat met deze Bronski beat. Hit that perfect beat.

0: De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse nieuwsberichten die mensen naar frauduleuze beleggingsplatformen lokken. De oplichters maken websites na van onder meer HLN, Le Soir en La Libre. Daarop promoten ze aantrekkelijke beleggingsproducten. De sites lijken zo sterk op de echte nieuwsites dat het verschil nauwelijks te zien is. Volgens de FSMA proberen de fraudeurs vooral persoonsgegevens te verzamelen. Op het Griekse eiland Evia is een Belg van 62 omgekomen nadat hij bewusteloos uit zee is gehaald. Dat gebeurde zaterdag al, maar raakte nu pas bekend. Het is nog niet geweten waaraan de man precies overleden is. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen. Spanje sluit verschillende natuurparken en schrapt heel wat activiteiten in aanloop naar de zonsverduistering van overmorgen. In grote delen van het land zal de eclips volledig te zien zijn. De Spaanse overheid vreest dat de grote toestroom van bezoekers het risico op natuurbranden verhoogt. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op verschillende plaatsen al extreem brandgevaar. FIFA-voorzitter Gianni Infantino krijgt opnieuw kritiek. De voetbalbonden uit Europa, Noord- en Midden-Afrika en Azië hebben een gezamenlijke open brief tegen hem gepubliceerd. Ze verwijten Infantino misleiding en een schending van het vertrouwen. De FIFA-baas ligt al weken onder vuur nadat hij onder meer aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan investeerders. Roos van Otterdijk heeft zich op het EK lange baanzwemmen in Parijs verzekerd van een plek in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze won haar swim-off en bemachtigde zo het laatste ticket. Ook Florine Gaspar is erbij. Sarah Dumont greep net naast de finale van de 800 meter vrije slag. Het is wisselend bewolkt bij maxima rond de 28 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en halen we 30 graden. Ook de volgende dagen mogen we veel zon en tropische temperaturen verwachten. Donderdag en vrijdag is 35 graden mogelijk.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
7: Ivan Plettings.

is My Japanese Boy van Anneka, hier in deel 2 van deze driver's seat. Nog altijd maandag 10 augustus, iedereen welkom gegeten of geheten. Ja, die geen, die haast soms, dat is altijd een probleempje. Ik ga er proberen wel het beste van te maken met Mike Oldfield en Maggie Riley met Two Friends. We hebben ook Nance met Love Is en deze prachtige plaat van Anne en Nancy Wilson. Zij is 76 en haar zus Nancy 72 jaar. Maar dit is van een hele tijd geleden. Heart, all I wanna do is make love to you.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
0: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 17:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

0: blue eyes.
1: Blijft persoonlijk ook mijn voorkeur. Die prachtige blauwe ogen die naar jou verliefd zitten kijken. Elton John en Blue Eyes. Straks ook Ray-Ban, Clouds Across the Moon. Maar eerst een schat van muziek, namelijk Bruno Mars, heeft het ook nog eens over treasure.

wolken zijn er soms wel te zien aan de hemel, maar er komt dus iets uit, namelijk droogte. Ja, ik dacht te zeggen regen. Nee, zit er nog altijd niet in. Hè. Maar we gaan straks wel kijken of er misschien een verbetering zit aan te komen. Ray-Ban, Clouds Across the Moon. Wel, vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder met wel aangename temperaturen om te slapen, namelijk tussen 11 en 17 graden. Morgen blijft het vaak zonnig, hoewel er wat bewolking kan komen opzetten nabij de grens in het noorden van het land. We verwachten ook hoge wolkenvelden. Het wordt tijdelijk minder warm, tussen, even kijken, 22 en 28 graden. Ook woensdag vrijwel helder en opnieuw warmer, met maxima tussen 26 en weer al 31 graden. Donderdag en vrijdag ziet het er echt niet goed uit op gebied van temperaturen. Dan gaat het dus weer al stevast boven de 30 graden uitkomen, met zelfs lokale uitschieters tot 35 graden. En nog steeds geen druppeltje regen te bespeuren. Zaterdag verwachten we eerst nog brede opklaringen. In de loop van de dag ontstaan er meer wolken. Misschien dat na de middag een toenemende kans bestaat op eventueel buien of onweersbuien, bij maximaal nog steeds rond 28 graden. Zondag zou het ook mogelijk wat onweerachtig kunnen zijn. Een paar buitjes als er al iets valt. En de maxima dan weer ietsje aangenamer rond 25 graden. Maar het blijft dus nog altijd zeer duidelijk. Er is geen regen nog altijd. Maar misschien de komende 14 dagen zou er een beetje regen zitten aan te komen. Oef, gelukkig maar. En nu Barry Manilow. En dan weet je welke plaat. Copacabana.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Ivan Plettings. Radio Memory. Goeie.

zweten, zweten af en toe met die temperaturen. CNC Music Factory, gonna make you sweat. Ik hoop dat je van onze muziek niet te veel aan het zweten geweest bent. Dat je er op een leuke manier hebt van kunnen genieten. En dat mag je ook de komende uren zeker nog met veel plezier doen. Ik heb nog misschien wel Kim Wilde klaarstaan met Love Blonde. Maar laten we ook een beetje mooi rockwerk op jullie los. Dit is toch wel een plaat van meer dan 6 minuten. En je kan er op en top van genieten. Deze Metallica. Nothing Else Matters. Tot de volgende.

0: Het westen van Colombia is getroffen door een zeer zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4 op de Richterschaal en was ook voelbaar in de buurlanden Ecuador en Panama. In en rond de stad Cali zijn minstens 20 gebouwen ingestort. Ook het dak van de inkomhal van een luchthaven heeft het begeven. De eerste berichten maken melding van enkele tientallen doden, maar verwacht wordt dat dit cijfer pijlsnel zal toenemen. Eind juni kostte een aardbeving in het naburige Venezuela al duizenden mensenlevens. Een Belgische tiener die 2 jaar geleden een huurmoord zou hebben gepleegd aan de Costa del Sol in Spanje is opgepakt in Laarne in Oost-Vlaanderen. Op het ogenblik van de feiten was hij maar 17. Hij was eerder al eens opgepakt in Spanje, maar daardoor een jeugdrechter vrijgelaten omdat de maximale voorhechtenis was bereikt. Bij de moord waren ook 6 andere jongeren betrokken, allen bekend in het drugsmilieu. Het slachtoffer was een twintiger uit Nederland. Daar zal de opgepakte nu ook moeten terechtkomen. Staan. Luchtverkeersleider SkyAs heeft vorig jaar 46 voorvallen geregistreerd waarbij drones zonder toestemming vlogen rond of boven luchthavens en andere gevoelige gebieden. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. Zowat de helft van die gevallen is opgetekend in november, toen heel wat drones gesignaleerd werden boven militaire basis. Dat leidde toen tot een actieplan tegen drones en een versnelde aankoop van anti-dronewapens door Defensie. Volgens SkyAs is de situatie vanaf december genormaliseerd. In Birmingham in Engeland is het EK atletiek begonnen met ook 60 Belgische atleten. De meeste hebben hun start niet gemist. Rani Rosius en Delphine Nkansa wonnen allebei hun reeks op de 100 meter en staan in de halve finales. Ook Jonathan Sakor stoot door naar de halve finale op de 400 meter. Enkel Dylan Borlée liep een teleurstellende tijd en werd 11e. Vanmiddag plaatste debutant Janny Sampson zich verrassend ook voor de finale van het verspringen. Vanavond brede opklaringen en zacht. Nachtminima van 8 tot 14 graden. Morgen zon en tot 29 graden. Vanaf woensdag alweer boven de 30.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
6: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 17:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
7: Dit is Radio Memories Hitschijf. Van de week.
8: Hallo, met feestvierde Steve Tielis. En hier is mijn nieuwe single, Fiesta Café. De nieuwe hitschijf bij

Het is vandaag maandag 10 augustus, de eerste werkdag. Zit er alleszins al op voor de mensen die gaan werken zijn. Ondergetekende Daniel doet vandaag solo de muziekdoos, terwijl Hilde en Johan, de radioman, en Yvesken aan het genieten zijn van de Spaanse zon. Als wij dat op dit moment zo'n beetje onweerachtig is, daar ginder achter. Jullie kunnen natuurlijk nog altijd bellen op het nummer 0266-99660 en een plaatje aanvragen. Hier heb ik er eentje voor alle Tura-liefhebbers, een gouden ouwe El Bandido.

El Bandido van Wiltura. En nu ga ik nog een beetje reclame maken voor ons eigen huis. Op zaterdag 29 augustus is onze tweede verjaardagsshow met onder andere Jonathan, Pascal Montelli, Silla Kay, Sammy, Frank van Damme, Larissa en Jordi van Net. En wie er ook bij is, is John Dennis. En hier hoor je met Ritmo del Corazon.

Aurélie met Vuurtoren, een oud hitschijf van de week. En een paar weken geleden was ze hier live op de radio met haar boyfriend Philip Dazen, oprichter van onder andere Swoop. De volgende madame, die draagt daar een naam redelijk goed, Lady Gaga. En ik laat jullie Alejandro horen en daar neemt ze afscheid van haar vroegere Latijns-Amerikaanse minnaars. Alejandro, Roberto, Fernando en waarschijnlijk nog een ganse hoop meer. Jullie mogen nog altijd bellen, want de telefoon staat al stil op nummer 02-6699-660. Hier Lady Gaga met Alejandro.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij er dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

De zeven zonden van Christophe. Ik ben zeker van dat jullie als luisteraar er ook al een paar gedaan hebben. Ik onder andere wel. Voor de volgende plaat heb ik er eentje van A Runaway Train van Soul Asylum. En daar is er toch wel iets bijzonders mee. Met de videoclip worden er vermiste kinderen getoond. En er moeten een 36-tal geweest zijn. En daarvan zijn er 26 teruggevonden. Dus die videoclip heeft eigenlijk al wel voor iets gediend. Soul Asylum met Runaway Train.

0: Runaway Train. En we hebben iemand aan de lijn. We gaan een keer luisteren wie dat is, hè. Hallo.
1: Dag, lieve jongen.
0: Ah, dag Franske. Nou is het mee, ja.
1: Het gaat, Wij zijn redelijk naam, want ik heb mijn stuk gevonden.
0: Ja, ja. Dus ja, deze is ideaal voor u, die temperatuur.
1: Deze is gewoon nog.
0: Ah, voilà. Maar blijkbaar volgende week gaat het weer een stukje warmer worden, hè?
1: Jongen, let er wat achter in de woord. Normaal hoeft het echt niet meer.
0: Ja, maar ik begrijp dat.
1: Je weet, ik zit met kanker, met longkanker, je weet dat.
0: Ja.
1: Morgen niet in de zon komen, dus voor mij dat
0: Ja.
1: Waag merk in de zon komen, dus.
0: En heb je dan thuis een beetje airco?
1: Ik heb een airco staan, ja.
0: En dan zit je er waarschijnlijk heel kort bij.
1: Nee, niet te kort, want dat weet je, van airco heeft er lang wat op staan, mijn ogen werden al. Alleen krijg je er meer zo'n zeer ogen van, dan komt er weer naar elkaar zeggen.
0: Ah ja, dat ook nog, ja.
1: Maar je moet er wat weg zitten dan, hè.
0: Ja, maar je moet er wat kiezen, hè. Ofwel heel warm, ofwel te koud, moet er tussenin iets pakken, hè.
1: De meeste hebben een keer nog een top doen, op twee droom, dat hadden dikke per dag gedroogd worden, denk je.
0: en om wat te verfrissen, drink je dan water of pintjes of cola? Of,
1: Cola.
0: Ah, maar als we gewone cola of cola zero?
1: Zero.
0: Ah ja, oké. Dus blijkbaar iets beter, maar anderen zeggen die in aspartaan dat erin zit, dat ook geen goede dingen is.
1: Ja, maar niet te veel cola drinken, dat is ook niet gezond.
0: Nee. Goed, Franske, jij wou de groetjes doen.
1: Ja, ik ga eerst wel aan jullie de groet doen.
0: Ja, dankjewel.
1: En dan daar in Spanje, als Willeke, waar missen die? En dan Yves is er ook, zeg, hè?
0: Ja, Yves is daar ook en Johan de radioman.
1: Yves en de radioman, daar doen jullie ook de groeten voor.
0: Aha.
1: Dat is de morgenmiddag van het warmer weer.
0: Ah, ja.
1: En dat is een goede Sandra drinken, hè?
0: Nee, Sangria, ik denk dat ze dat al aan het doen zijn.
1: Drink voor mij naar bij, zal ik zeggen.
0: Ah, ja. Als ze belt straks, want ik denk dat ze ook nog een keer gaat bellen, ga ik dat zeggen dat ze er twee moet drinken. Ene voor haar en ene voor u.
1: Ah, dat zeiden we. En dan heb ik ook een groetje van Viviane Geert.
0: Ja.
1: Aan mijn broer Dolf en Anja.
0: Mm-hmm.
1: Aan Jeremy. Aan Cindy en aan Wendy.
0: Ja.
1: Aan de wachtjes wel aan. Allee, ik vergeet er nog wel. Allee, die andere presentator, die vrouw. Ah.
0: Cindy. Allee. Wendy. Katrien.
1: Katrien Merman. Ja, daar heb ik ook een groetje voor.
0: Ja.
1: Van Rooske. En dan, ik ga zeggen, alle luisteraars en alle medewerkers van de radio kan ik zeker niemand niet vergeten.
0: Ah, oké.
1: Okay. Anneke, die mag ik zeker vergeten.
0: Ah, ja. Ja, want anders ga je waarschijnlijk nog onder je voeten krijgen als je iemand vergeten zit, hè.
1: Ja, die vergeten.
0: En welke plaat had je graag gehoord?
1: Robertson, Blue Bayou, hè.
0: Ah, oké. Ik ga die Seves draaien, maar ik heb eerst nog een andere, want ik vond ze niet direct. Maar ik maak dat ze beat goed.
1: Als je niet meer vindt, mag je altijd een ander spelen van Robertson.
0: Ah, oké. Sava. Maar ik ga er eentje draaien van Laura Pausini en dan straks ga ik die van Roy Orbison ertussen steken.
1: Oké.
0: Sava. Bedankt voor het bellen, Franske, en nog een fijne avond. Salukes, hè. Ja, daar. En voilà, zit nu Laura Pausini.

Laura Pausini, entre tout, Emil Mares, iets van 1000 meren of zoiets. Nu hebben we de plaat van ons Franske, maar het is niet die van Roy Orbison, of toch wel, ik was even verkeerd aan het kijken. Dus Roy Orbison, Blue by You, hier Franske, speciaal voor jou.

0: Voilà, hier hadden we een mix van allerlei plaatjes en we hebben iemand aan de lijn. Hallo.
1: Hallo Daniel.
0: Hey Geert, sorry dat je even moeten wachten hebt. Maar...
1: Nee, dat geeft niet.
0: Hoe is het met jou vandaag?
1: Ja, vandaag gaat het heel goed.
0: Ah, ik ben blij voor u. En wat maakt het dat het vandaag heel goed is met u?
1: Wel, het was de verjaardag van Salem Seger.
0: Ja.
1: En gisteren heeft hij zijn verjaardagsbal gegeven.
0: Ja.
1: Voor 450 mensen.
0: Wow, dat is ook al een serieus hoopje, hè, 450?
1: Ja, en er waren 10 artiesten.
0: Wow, mai. En bekende?
1: Ja, Andrei Legowski.
0: Ja.
1: Geneve.
0: Wow.
1: En dan nog ander dat ik de naam nog vergeten ben.
0: Ah, ja. Dan doe er mee. Ja, ik heb hier net iemand op bezoek. Mark Kolpaert.
1: Ja, ja.
0: Nee, het is geen cameraman. Het is een journalist, fotograaf en kunstenaar.
1: Ah.
0: Ja, en die komt een keer kijken wat dat Radio Memory allemaal inhoudt.
1: Wel, ik moet zeggen tegen die fotograaf dat Radio Memory heel goed is.
0: Ah, ik zal hem zeggen. En ik ga het trouwens nog een keer herhalen. Geert vindt dat Radio Memory heel goed is. Voilà, see.
1: Ja, dat ben ik zeker.
0: Ah, voilà. We zijn altijd blij als jullie dat denken, hè.
1: Ja.
0: En Geert, jij wou de groetjes doen.
1: Ja, ik wil de groetjes doen aan Vivian natuurlijk.
0: Ja.
1: Aan jou.
0: Dank u.
1: Aan Cindy, aan Hilde die vertrokken is naar Spanje, of die al in Spanje zit.
0: Ja, ze zijn al aan het aperitieven volgens mij.
1: Ja, dan ook... aan Yves en Johan de Radioman, die ook naar Spanje zijn.
0: Ja.
1: Dan ook aan Cindy en aan Wendy.
0: Mm-hmm.
1: Aan Frans en zijn vrouwke. Aan Rudolf en zijn vrouwke Anja. Want ik mag de 4e oktober terug zingen op de koffie met Rudolf.
0: Amai, tof.
1: Ja, anders ben ik altijd de beginneling. Nu ben ik de nachtsluiter.
0: Ah, dat is ook wel een mooie, hè? Dat mogen afsluiten.
1: Ja, dat is waar. Ik wil ook alle fans de groetjes doen van Salem.
0: Mm-hmm.
1: Want in november gaan wij naar Spanje met 1300 mensen, zoals ik al zei.
0: Ja, inderdaad.
1: En ik moet jou ook proficiat wensen, wat Anderlecht heeft gewonnen.
0: Ja, dankjewel. Ik was echt blij dat ze gewonnen hebben in hun eerste match. Maar het was nipt, hè.
1: Het was nipt. Het was mijn moeite, maar ze hebben gewonnen.
0: Ja.
1: En Club Brugge heeft ook gewonnen, dus ja.
0: Ja, en Union ook, hè. Nou, ja. Dat mogen we niet vergeten, hè.
1: En nu moeten jullie tegen ons, hè.
0: Is het nu al?
1: Ja, van het weekend is Beveren, Anderlecht.
0: Ah, Beveren. Ja. Maar ik volg dat zo niet op. Ik probeer zo wat te volgen, maar ik deed dat vroeger meer dan nu.
1: Ja. Ik heb een heel goed plaatje gekozen van Modern Talking en Brother Louie.
0: Ah, fantastisch. Een heel mooie plaat. Ik heb daar in tijd nog op gedanst.
1: Ik ga die titel veranderen. Dat is Broeder Salem.
0: Ah, ja. Je kunt er misschien een cover van maken, hè.
1: Ja, dat is waar.
0: Voilà. Geert, ik ga die zelfs draaien, maar ik heb hier ook nog een andere Charles aan de lijn.
1: Oké.
0: Ça va? Geert, bedankt, hè. Tot ziens, hè. Salutjes, dag.
1: Dag.
0: Voilà, si. Hallo.
2: Hallo, andere Charles, wat is dat
0: toch? Hey, dag, onze beste Jeremy Casale. Hoe is het met jou?
2: Hallo, kus. De mensen weten dat ik nu dikwijls naar het ziekenhuis moet, dus ik kan niet meer zeggen dat het heel goed gaat.
0: Mm-hmm.
2: Maar, ça va.
0: Ah, wel, maar uw stem klinkt beter dan de vorige keer dat ik u gehoord heb.
2: Ja?
0: Ja, u klinkt zo precies wat opgewekter.
2: Ah, voilà, kijk, daar doen we het voor.
0: Ja, voilà. en, wacht, er zei net iemand iets.
3: Doe dan een keer de groeten van mij.
0: Ik moet u de groeten doen van ene Mark Kolpaert.
2: Ah, wel, ik ging net hetzelfde zeggen van doe daar de groeten aan Mark, want die heeft van mij een geweldig mooi interview afgenomen.
0: Ja.
2: Voor nog eens, dank.
0: Mm-hmm. Hij is mee aan het luisteren.
2: Ah, voilà. Dus bij deze, dank u wel, Mark. En vooral...
0: Wacht. Hij gaat iets zeggen.
3: Ja, het was graag gedaan, Jeremy.
2: Dat is heel tof, zeg. En waarschijnlijk heeft Freddy u al laten weten, er is een tweede in de maak. Maar voor alle mensen die heel aandachtig en ja, toch wel een beetje opdringerig zijn van allee jong, wanneer komt dat? Ik ben aan het wachten op een speciaal effect. Want deze keer is het niet Jeremy alleen. Het wordt Jeremy met zijn kinderen. En ah. Ik mag het misschien van Freddy nog niet zeggen, maar ik ga toch zeggen, er komt een koor bij kijken.
0: Wow, amai, je gaat het direct iets groter zien.
2: Het, ja, het gaat heel tof worden.
0: Ah, ik ben blij dat te horen.
2: Met zijn pop-up koor, zo'n mm-hmm. dat effect gaat het een beetje moeten geven.
0: Ah ja, oké. We zijn in blijde verwachting van die song. Is dat ongeveer een datum wanneer het zou uitkomen?
2: Ja, het is wachten op het koor, dus het kan alle momenten gaan komen.
0: Het koor of de plaat?
2: Het koor en de plaat. Want het koor is eigenlijk het laatste mm-hmm. dat er echt nog moet opgezet worden nu.
0: Ja.
2: En dan waarschijnlijk zijn het nog zo een paar kleine afwerkingen dat we moeten kijken als we het samenbrengen wat dat geeft.
0: Ah, ja, ja.
2: Maar het is eigenlijk al zo goed als in een eindstadium aan het geraken. Dus het komt wel dik in orde.
0: Ah, dus goed. Dan gaan we er binnenkort wel een keer naar luisteren hier op Radio Memory, zeker?
2: Het is top. En ja, de Jeremy zit niet stil, want ja, nu dat ik veel naar het ziekenhuis moet, heb ik veel tijd om na te denken. Dus de Jeremy heeft ook al een derde plaat in zijn hoofd.
0: Oei.
2: En dat is al naar de studio gestuurd met de woorden: Freddy, trekt er uw plan mee, maar dit moet mijn derde plaat worden. Dus er komt nog aan. Er komt nog heel veel aan.
0: Zeg, beginnen zo niet wat capsones te krijgen? Zo, want dat moet mijn derde plaat worden?
2: Nee, maar je moet als artiest weten wat je wil, hè.
0: Mm-hmm.
2: En wat ook heel leuk is, ik had dat eigenlijk nooit verwacht, dat dat zo zijn gang ging gaan, mm-hmm. onze Alexander van Stevens en Casalet. Want dat moet ik ook wel zeggen, de Rudolf, dat kun je enkel en alleen maar zeggen, dat is een echte vriend.
0: Mm-hmm.
2: Ik weet dat hem nu ook aan het luisteren is, het is niet om te slijmballen, maar ik ben vorige week naar Blankenbergen geweest met mijn kindjes en mijn moeder, en wij hadden om te lachen gezegd van Stevens, kom er niet af, allee, kom jong, kom af. Die heeft dus planning afgezegd om toch af te komen.
0: Amai, ja, dat is een goede maat dan, hè, die dat kan doen.
2: En in Blankenbergen zijn wij iets gaan drinken en stomweg de serveerster tegen mij beginnen praten. En dat ging over iemand anders dat er aan het kelen was op de Zeedijk.
0: Uh-huh.
2: En ik zei toen van, ja, maar wij zijn ook twee zangers. En inderdaad, wat dat hij nu zingt, is eigenlijk niet binnen zijn stembereik. En die keek zo, ah, gellen ze ook zangers? En wat zing je gellen? Ik zeg, ja, wij zingen van Alexander. Oeh, ik ken dat. Dat zijn de gellen of wat?
0: Ah, fijn. Ja. Dus, je zit eigenlijk al verdette zonder dat je het eigenlijk goed beseft.
2: Ah, wel. Ik was verschoten dat hij ons kende.
0: Ah, fijn.
2: Maar dat is wel leuk.
0: Okay.
2: Dat is wel leuk.
0: Goed, we gaan het hier moeten afsluiten. Jeremy, wil jij nog de groetjes doen? Want ik ben ondertussen mijn reclame bijna vergeten.
2: Ah, wel. We gaan gewoon kortweg de groeten doen aan iedereen.
0: Voilà.
2: En de plaat die ik gekozen heb, is omdat ik ze ook tegengekomen ben in Blankenbergen bij Radio 2... En ik ben momenteel samen met mijn kindjes ook lid van de club geworden. Dus het worden Samson en Marie met de Samson Club.
0: Ah wel, die ga ik straks draaien na onze reclame. En dan moet ik ook nog Brother Louis draaien. Ik moet nog iets van Roseke draaien. En dan uw plaat. Maar dat zal waarschijnlijk voor het tweede deel zijn. Jeremy, bedankt voor het bellen. En tot binnenkort een keer, hè.
2: Tot binnenkort,
0: hè. Sava, salutjes, hè. Dag.
2: Salut.
0: Voilà, dat was ons Jeremy en wij gaan nu de reclame doen, zien.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0422.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: Radio Memory.
3: Het westen van Colombia is getroffen door een zeer zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4 op de Richterschaal en was ook voelbaar in de buurlanden Ecuador en Panama. In en rond de stad Cali zijn minstens 20 gebouwen ingestort. Ook het dak van de inkomhal van een luchthaven heeft het begeven. De eerste berichten maken melding van enkele tientallen doden, maar verwacht wordt dat dit cijfer pijlsnel zal toenemen. Eind juni kostte een aardbeving in het naburige Venezuela al duizenden de mensenlevens. Een Belgische tiener die 2 jaar geleden een huurmoord zou hebben gepleegd aan de Costa del Sol in Spanje is opgepakt in Laarne in Oost-Vlaanderen. Op het ogenblik van de feiten was hij maar 17. Hij was eerder al eens opgepakt in Spanje, maar daardoor een jeugdrechter vrijgelaten omdat de maximale voorhechtenis was bereikt. Bij de moord waren ook 6 andere jongeren betrokken, allen bekend in het drugsmilieu. Het slachtoffer was een 20er uit Nederland. Daar zal de opgepakte nu ook moeten terecht staan. Luchtverkeersleider Skies heeft vorig jaar 46 voorvallen geregistreerd waarbij drones zonder toestemming vlogen rond of boven luchthavens en andere gevoelige gebieden. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. Zowat de helft van die gevallen is opgetekend in november, toen heel wat drones gesignaleerd werden boven militaire basis. Dat leidde toen tot een actieplan tegen drones en een versnelde aankoop van anti-dronewapens door Defensie. Volgens Skies is de situatie vanaf december genormaliseerd. In Birmingham in Engeland is het EK atletiek begonnen met ook 60 Belgische atleten. De meeste hebben hun start niet gemist. Rani Rosius en Delphine Nkansa wonnen allebei hun reeks op de 100 meter en staan in de halve finales. Ook Jonathan Sakor stoot door naar de halve finale op de 400 meter. Enkel Dylan Borlée liep een teleurstellende tijd en werd 11e. Vanmiddag plaatste debutant Janny Sampson zich verrassend ook voor de finale van het verspringen. Vanavond brede opklaringen en zacht. Nachtminima van 8 tot 14 graden. Morgen zon en tot 29 graden. Vanaf woensdag alweer boven de 30.
0: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
4: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Nienoven tijdens de jaarmarkt Nienoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Nienoven. Mis het niet. Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
5: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Ja, brother Louis van Modern Talking. Je weet wel, die twee knappe gasten met die lang haar. Er was een blonde bij en iemand en een met zwart haar. Die had altijd van die speciale gitaren, piano's altijd vast. Hè. Wij hebben iemand aan de lijn. Hallo.
1: Hallo, Daniel.
0: Dag, Rozeken. Blij u te horen.
1: Dat zal wel.
0: Ik had u zelfs al een keer gehoord aan de telefoon, maar je kon niet op de lijn komen, maar nu zit ik hier. Vertel een keer, Rozeke. Vertel een keer. Wat heb je gedaan vandaag?
1: Vandaag?
0: Ja.
1: Een beetje van alles. Ik heb naar Aals geweest.
0: Ah, ze zijn gewoon shoppen.
1: Dat is mijn abonnement van de bus.
0: Ah, moet je van Aals?
1: Ja, ik moet naar Aals tevoren.
0: Ah, is er niks in de buurt van Assen?
1: Nee.
0: Ah ja, voor Vlaams-Brabant zou dat eigenlijk Leuven geweest zijn, waarschijnlijk.
1: Ja, ik weet het niet, dat kan ik u niet zeggen. Maar mijn kaart was vervallen en ik moest een nieuw kaart hebben. En die hebben mijn abonnement er nog een keer bij.
0: Ah ja.
1: Voor €78.
0: Ah ja, maar voor een gans jaar?
1: Ja, voor een heel jaar.
0: Ah, mooi, zien ik, dat is toch goed?
1: Voor 5 jaar.
0: Ah, maar en je bent dan toch iets gaan drinken in Aalst?
1: Nee, ik heb weer eten.
0: Ah, eten en gedronken toch iets, hè?
1: Frietjes eten met curryworst.
0: Wat heb je gegeten?
1: Frietjes eten met curryworst.
0: En waar zijn dat gaan doen?
1: Aan het station van Aalst.
0: Ah, recht over het station daar ergens.
1: Ja.
0: Ja, ik heb toen ik daar studeerde... in de jaren 84, 85, 86 zat ik ook veel smorgens aan station. Ik bleef van tijd tot tijd een keer de ganse dag plakken. Maar je ziet, het is nog goed gekomen, hè.
1: Maar ja, dat wel. Ja.
0: En Rozeke, jij kunt of jij wou de groetjes doen?
1: Ja, heel speciaal voor mijn beste vriendin. Ilke, die in Spanje zit,
0: ja.
1: Voor Yveske, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony, voor Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor u, Daniel.
0: Dank u.
1: Voor u, Dostevige, lief vrouwtje, voor Anjakken, voor Fransken en Vrouwken, voor Anneken en voor Cindy, voor Heer en Vivianneken, voor Katrientje en Erik, voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen, voor Erik de Valk en Peggy en voor Stonzi en alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen en voor alle medewerkers van Radio Pros.
0: Pas op, oei, Rozeken, nu is het hier aan bliksemen.
1: Nee, maar ik ben vandaag, daar passeert die daar... op de radio zit.
0: Ah, zo, want plots begon dat hier te bliksemen. Oei.
1: Sorry.
0: Ah. Voilà, het is u vergeven. Ik heb hier zo nog een pakje liggen.
1: Sorry, dat
0: ik het niet gehoord heb. Ik vrees van wel. Maar dat is niet erg. Rozeken.
1: Staan in mijn
0: gezin. Ah, zo, ja. Ah, wel, ik ga uw plaat straks draaien, maar ik heb nog iemand aan de lijn.
1: Ja, ça va?
0: Rozeke, salukes, hè.
1: Salut, Daniel.
0: Salut, dada. Voilà, hallo.
2: Een goeie avond, collega.
0: Goedenavond, Rudolf.
2: Ja, ons Rozeke misprak haar, hè.
0: Ja, dat kan gebeuren.
2: Ja, Daniel, maar weet je wat... daar is niks te vergeven aan, zeg ik altijd. Ik ben ook radiomaker en dat heb ik tegen ons Bazinek, tegen ons Hilden ook al gezegd gehad. We zijn allemaal collega's en ik draai wel op 100 radio's. Dus dat er nu Radio Proost, dat er nu Radio Lichtaard is, dat er nu Radio Dendergold is. We zijn allemaal collega's en dat die een taboe zou moeten verdwijnen uit de...
0: Ja, klopt, hè. Klopt,
2: we zijn allemaal mensen die muziek maken voor mensen en met mensen. Dus en laat ons zeggen dus dat er eens iemand vernoemd wordt... Ik heb ook een collega van het Nederland, Janneke van Radio 223, en die luistert ook mee. Dus dat mag vernoemd worden. Ik vind het fantastisch dat we naar elkaar luisteren. Hè.
0: Maar ja, het was vooral als grap bedoeld, hè, dat hier begon te bliksemen en te donderen. Ja, ja.
2: Maar, nee, maar dit even tussendoor. Dus ja. Dit taboe moet uit de wereld. Dus we maken muziek en we doen dat met plezier, met ons hart. En we doen dat voor ons allemaal tezamen. En we doen dat samen voor de mensen met een hele grote groep, zou ik zeggen.
0: Voilà, mooi gezegd, Rudolf.
2: Voilà. Ik doe eerst en vooral, maatje, de groeten daar aan u in de studio.
0: Dank u.
2: En dan doe ik dat ook dus met jouw compagnon die daarbij bij u zit? Of,
0: Die is ondertussen vertrokken. Die moest naar een andere plaats om ook nog een reportage te maken.
2: Dat is niet erg. Voilà. En dan doe ik de groeten ook aan al mijn radiocollega's. Zo kan ik niemand van de radio niet vergeten.
0: Ja.
2: Ik doe dat ook aan Geert en Vivian. Ik heb mijn broer Frans ook al gehoord. Breng ik ook de groeten over. Aan ons Rozeke net heb ik de groetjes, ook de groeten van ons. Aan Anneke, dat mag ik ook niet vergeten. Aan Erik en Liesje, want die luisteren ook mee. Dus. En ik zou zeggen, voor de rest dus aan alle luisteraars, want ik wil absoluut niemand niet vergeten. Maar vooral ook, ik vond het net mooi van hem, dus aan mijn beste maatje, onze Jeremy, die vergeten we natuurlijk zeker niet. En ik wens hem enorm veel succes toe met hetgeen waar hij mee bezig is. Dus, en waar wij samen mee bezig zijn.
0: Ah, leuk, hè?
2: Leuk, echt heel tof. Het is een super toffe collega, maar het is vooral ook een super toffe vriend waar ik heel blij mee ben. En ik hoop dat we nog jarenlang samen muzikaal leuke dingen kunnen doen. En dat we de mensen samen op het podium nog jarenlang kunnen gelukkig maken. Want dat is onze bedoeling, hè?
0: Ja, inderdaad. En samen muziek maken, mensen blij maken.
2: Ja, voilà jong, dat is het fijne ervan. Als je kan naar huis gaan en je kunt zeggen, oh, de mensen waren gelukkig, wel, dan word je als zanger zelf ook heel blij en gelukkig van. En daarvoor doen we dat dus. Kunnen we mensen gelukkig maken, wel, dan voelen wij ons ook supergelukkig.
0: Ah, wel, ik ben blij voor jullie en ik ben in blijde verwachting van jullie werk. Dus binnenkort heb ik gehoord. Dus,
2: Ja, eerst komt er dus een single aan van Jeremy dus. En dan, ik heb gezegd gehad, we laten ons duet-singeltje, schuif ik een klein beetje op, naar iets later, naar september toe. Dus. Mm-hmm. En voilà, en dat zijn leuke vooruitzichten. En we zijn nog met andere leuke dingen bezig. Dus het is echt een beetje, ja, het is een drukke periode. Dus van kijk, dat en dat en dat gaan we doen. Dus het is een beetje uitzoeken en een beetje reserveliedjes maken voor, mm-hmm. Je weet maar nooit, hè.
0: Ja, voilà. Dus, maar druk bezig zijn, dan is dat toch goed. Dan heb je niet om over na te denken en go for it, hè.
2: Nee, het is plezant. Dus en vooral ook met Freddy en Claudine, met die mensen samenwerken. Dus dat is, ik heb dat nogal gezegd op de radio, dat is altijd net als thuiskomen. Dus dat is geen stress, dat is plezier maken. Dat is eigenlijk niet werken, dat is eigenlijk amusement in de studio. Maar toch het goed doen, maar toch plezier maken.
0: Ah,
2: en dat
0: fijn.
2: Is altijd het fijne dus bij die mensen om dat te doen.
0: Ah, tof. Goed, ik ga moeten voortdoen, lieve collega, want ik heb hier nog een aantal platen die moeten komen.
2: En ik heb er dan ook nog eentje gekozen, gewet van Wiltura. En die draag ik speciaal vandaag op aan mijn beste kameraad. Speciaal voor de Jeremy dus. En natuurlijk ook voor al onze radiovrienden. Hè.
0: Ja, super. En die komt er straks aan na de reclame. Rudolf, ik wens jou een fijne avond. Ook aan Anja. En geniet nog van het goede weer. En tot binnenkort, hè. Salutjes.
2: Tot de volgende, hè.
0: Ja, tot de volgende. Dag. Voilà, en nu eerst het plaatje van Rozeken en zo voor eentje van Meteor en de nooduitgang. Ik hoop dat we die niet echt nodig hebben.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar.
4: En dat wordt gevierd.
3: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en

Inderdaad, Rudolf, een heel mooie plaats, een beetje bluesy-achtig. Dank je wel om deze aan te vragen. En de volgende, ik ben het niet vergeten, Jeremy, hier is jouw plaat, de club van Samson.

Voilà, als dat de leukste club is, moeten we er zeker even naartoe gaan. Zeker met de mooie Marie erbij. En we gaan terug even in de tijd met Demis Roussos en Rain and Tears.

Laat de zon in je hart en geniet van het leven. Speciaal voor de grootste fan van Willy Sommers, Mieke van der Stokken. De volgende plaat is Baila de Gasolina van Even Serieus. En ja, ik heb me al afgevraagd, waarover gaat die plaat eigenlijk? En ik heb het opgezocht. Ja, Baila de Gasolina is een ode aan de frituur s'nachts. En we kennen ze, een frikandel, een Mexicano, wat het allemaal in een frituur, maar ook de calipo, de cornetto in de zomerzon. Dus het gaat eigenlijk over eten. En baila de gasolina, baila is dansen, gasolina is pompstation. Dus dansen in een pompstation over de snacks.

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Daniel Fontaine.

Dit was Elton John met Daniel. Het gaat over een fictieve Vietnam-veteraan die gehandicapt terugkomt uit de oorlog. De volgende is er eentje van muziekproducer Frank Farian. En als je Frank Farian hoort, dan gaat er al een belletje rinkelen. Dit is de producer die er twee keer in geslaagd is eigenlijk de muziekwereld te bedriegen. Eerst met Bonnie M, waar hij eigenlijk de mannelijke stem inzong. En dan ook nog een keer bij Milli Vanilli. Maar hier hoor je Bonnie M met een van hun gekende Ma Baker.

Ja, jullie zijn een beetje verrast, want het is niet de originele van Ma Baker. En ja, waarom niet? Omdat Frank Farian toch een beetje een fraudeur is. Wou ik ook een keer totaal iets anders. En ik kreeg net een berichtje van onze collega Jeremy, die zei, ah, dat komt uit mijn party mix mapje. En inderdaad, hij heeft groot gelijk. Nu gaan we terug naar een straffe madame. Het was een straffe madame. Het is Tina Turner, die nog niet zo lang geleden overleden is. What's love got to do with it? Hier, Tina Turner.

Dat was Tokyo Hotel met To The Monsoon. Ik kreeg net een berichtje binnen van Dorske. En die vroeg een plaat van Jefferson Lake Group. Maar ik heb ze helaas niet gevonden. Maar ik beloof u dat ik die zeker ga draaien komende vrijdag. Tijdens mijn programma nu van 18 tot 21 uur. En we gaan moeten afscheid nemen en dat gaan we doen met Prince and Revolution, Let's Go Crazy. Ik hoor jullie terug, of jullie horen mij terug, komende vrijdag van 18 tot 21 uur. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het bellen. En Dorske, je krijgt je plaat volgende vrijdag. Dag!

0: Het westen van Colombia is getroffen door een zeer zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4 op de richterschaal en was ook voelbaar in de buurlanden Ecuador en Panama. In en rond de stad Cali zijn minstens 20 gebouwen ingestort. Ook het dak van de inkomhal van een luchthaven heeft het begeven. De eerste berichten maken melding van enkele tientallen doden, maar verwacht wordt dat dit cijfer pijlsnel zal toenemen. Eind juni kostte een aardbeving in het naburige Venezuela al duizenden mensenlevens. Een Belgische tiener die 2 jaar geleden een huurmoord zou hebben gepleegd aan de Costa del Sol in Spanje is opgepakt in Laarne in Oost-Vlaanderen. Op het ogenblik van de feiten was hij maar 17. Hij was eerder al eens opgepakt in Spanje, maar daardoor een jeugdrechter vrijgelaten omdat de maximale voorhechtenis was bereikt. Bij de moord waren ook 6 andere jongeren betrokken, allen bekend in het drugsmilieu. Het slachtoffer was een 20er uit Nederland. Daar zal de opgepakte nu ook moeten terechtstaan. Luchtverkeersleider Skies heeft vorig jaar 46 voorvallen geregistreerd waarbij drones zonder toestemming vlogen rond of boven luchthavens en andere gevoelige gebieden. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. Zowat de helft van die gevallen is opgetekend in november, toen heel wat drones gesignaleerd werden boven militaire basis. Dat leidde toen tot een actieplan tegen drones en een versnelde aankoop van antidronewapens door Defensie. Volgens Skies is de situatie vanaf december genormaliseerd. In Birmingham in Engeland is het EK atletiek begonnen met ook 60 Belgische atleten. De meeste hebben hun start niet gemist. Rani Rosius en Delphine Nkansa wonnen allebei hun reeks op de 100 meter en staan in de halve finales. Ook Jonathan Sakor stoot door naar de halve finale op de 400 meter. Enkel Dylan Borlée liep een teleurstellende tijd en werd 11e. Vanmiddag plaatste debutant Jannie Sampson zich verrassend ook voor de finale van het verspringen. Vanavond brede opklaringen en zacht. Nachtminima van 8 tot 14 graden. Morgen zon en tot 29 graden. Vanaf woensdag alweer boven de 30.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 6:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
6: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar

van Bart van den Bossen. En ik ben nog niet helemaal weg, want er komt nog iemand langs om ook nog live muziek te maken. En dat zelf is die een dorst. Dat was ons Hilde. En uiteindelijk heb ik de plaat gevonden die ze aanvroeg. En het is... Misschien is dat daar te warm kinderachtig. En ze vroeg, give me your sexy body. Hilde, deze is voor jou.

In afwachting van onze verrassingsact ga ik nog een aantal plaatjes draaien. En de volgende heeft eigenlijk een beetje te maken met de vorige Give Me Your Sexy Body. Het is eentje van Bart Kael, die er een liedje van gemaakt heeft. En uiteindelijk, pas nadat dat liedje uitgekomen is, is hij tot de constatatie gekomen dat het eigenlijk niet zo'n braaf nummer was. Zeker niet in de Spaanse contraire. La Mamadora.

0: Jeremy's Late Night.
1: Ja, hallo zeg, van de radio. Ik hoor u zo denken... Nee, het is niet waar, dat kan niet. Dat is niet mogelijk. Jawel. Ene keer, ene avond, dacht ik van... Jawel, weet je wat, Daniel is hier zo goed bezig. Ik ga dat gewoon aanvullen en ja, op dezelfde vibe verder gaan. Dat gaat dan enkel met een late night. Je gaat wel merken dat de late night een klein beetje gekalmeerd is. Heeft ook met de gezondheid te maken. Maar hey, daar gaan wij niet al te veel naar kijken. Het is jouw programma. Dus ik wil dat jij mij opbelt en dat jij vertelt over jouw zomerplannen. Ga je vanavond nog ergens naartoe of totaal niet? Ga je gewoon voor de zetel hangen en heb jij een leuke serie in petto? Dan ben ik kei benieuwd. Deze show is nog altijd van jou. En je krijgt er dan ook nog een plaatje bij als je heel braaf bent.

The one and only, de Bobby Sox met La Red Zwingen. Zo plezant. Het was ook trouwens een plaat van de Eurosong, als ik me niet vergis. Het was ding dat ze gewonnen zijn. Toch wel. Ik zou meester Daniel daarvoor nodig hebben, hè. Die gaat dat weten. Maar wat ik nu klaar heb, dat is eigenlijk een typisch circuslied. Alhoewel, ja, de meeste mensen gaan toch denken aan het circus als ze dit horen. 5 minuten krijg je om mij op te bellen. En als de plaat gedaan is, wil ik jouw zomerverhalen horen. Wat heb je al uitgestoken deze zomer? Wat ga je nog doen? En vooral, hou het rustig. Want je weet, het is super warm buiten. Dus, we blijven op het gemakske. Dit is de plaat die ik bedoel. Komt rechtstreeks uit Cirque du Soleil, hè. Alegria. Alegria.

En ik denk dat je nog weet hoe je mij kan bereiken nu. 0266-99660. Je mag ook sturen via Messenger. Ik kijk niet te veel naar daar. Of je kan ook gewoon even via radiomemory.be of de app. En daar even een berichtje sturen. Komt allemaal hier in de studio terecht.

En dan moet je eerlijk zijn, als dit plaatje begint, dan slaat uw hart toch wel zo'n klein slagsken over. Ik kan mij niet zeggen dat het niet waar is. Het is gewoon zo. Ja, ik weet niet wat dat is. Dat heeft iets. Dat geeft een boost.

0: De volgende gaat hier ook een boost geven. F.R. David en woorden die heel moeilijk tot hem komen.
1: Jeremy Casale.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedenavond.
3: Ondertussen een berichtje binnengekregen van Hilde. Die zei, deze Jeremy wil ik vaker horen op de radio. Oh, maar nu heb je het gezegd, Hilde.
4: Ja!
3: Allee, we zijn vertrokken.

0: Ja, ik had dat gezegd dat ik ook op een normale manier kan radio maken. Als het een beetje zonniger is en zo, dan is dit een normaal programma voor mij. Juste, Daniel?
1: Ja.
0: Moet niet altijd feest zijn, hè?
1: Nee, maar feesten mag wel dikwijls, toch?
0: Ja, het mag, maar omdat hier waren ze toch meestal zo van... Oh, die leek mij. En nu zegt Hilde van... Ja, die Jeremy wil ik wel meer horen.
1: Allee, goed.
0: Dat zal ook zijn omdat dat de Jeremy is zonder dit.
2: Ja!
0: Moet toch nog eens doen, zeg.
1: Ja.
0: Nee, maar ik heb jaren radio gemaakt, ochtend en zo, dus dat is ook zonder al dat onnozel gedoe. Maar nu, er is nog niemand die durven bellen heeft, dus ik dacht, we gaan Daniel er even doorsleuren, want jij bent ook weg geweest.
1: Ja, ik ben 3 weekjes weg geweest.
0: Al uitgebreid over verteld? Denk het niet, hè?
1: Nee, niet echt.
0: Dus vertel maar, ben benieuwd.
1: Ja, wel. Ik ben... 10 juli vertrokken naar China. Mm-hmm. Ik heb daar 3 weken rondgetrokken. Ik ben aangekomen in Shanghai.
0: Ja.
1: En daar afgesproken met een kameraad. Even bijgebabbeld, want we hadden elkaar 6 jaar live niet meer gezien.
0: En woont hij daar? Of?
1: Het is niet Chinees. Hij woont
0: daar. Ah ja, oké. Okay.
1: Het is niet Chinees.
0: Tof.
1: Die ik ontmoet had 6 jaar geleden... In een zo, Chinees restaurantje, die is gewoon kom een dag zeggen en zo zijn we dan de babbel geraakt.
0: Uh-huh.
1: En, ja, na 6 jaar elkaar nog een keer gezien, 2-3 dagen zo, nog wel wijs gemaakt in Shanghai.
0: Uh-huh.
1: En dan ben ik met vlieger naar Chongqing gegaan. Dat is die stad waar het een tramtrein door een gebouw rijdt. Dat is daar de eyecatcher onder andere.
0: Zijn dat die treintjes waar dat ze zo hun marktkraampjes naar binnen moeten trekken als een trein passeert? Dat is nog iets anders.
1: Nee, okay. Dat is nog iets anders. Gewoon een soort metro-tramachtig toestanden.
0: Mm-hmm.
1: Die rijdt gewoon door een gebouw. Dagelijks komen daar 1000 mensen naar kijken. Ik ben er ook speciaal een keer voor gestopt.
0: Ah, ja, dat zal wel.
1: En dan een paar foto's genomen, maar blijkbaar mensen nemen allemaal een foto met hun toot open en...
0: Dat is het niet gedaan?
1: Nee. Dat lukt trouwens niet als je een selfie en zo moet maken. Dus het was wel grappig. De mensen aan mijn mond open, dat was wel grappig.
0: Ja?
1: Wat ik wel gemist heb, want dat wist ik niet, is de grootste roltrap ter wereld. Het duurt 20 minuten als je van beneden naar boven zit met die roltrap met een paar verdiepingen.
0: Okay.
1: Maar blijkbaar voor mensen die werken van de ene kant naar de andere kant in de stad,
0: mm-hmm.
1: Waren ze soms 2 uur onderweg te voet. Dus nu met die roltrap was het op 20 minuten.
0: Oké, toch.
1: Ja. En dan ben ik terug naar Shanghai gegaan voor een dag of 2. En dan ben ik naar de luchthaven gestapt. Ik zeg, kijk, ik wil daar naartoe. Kunnen mij vliegtuigen aanbieden. En voilà, ze hebben dat gedaan. En dan ben ik naar Peking geweest, Beijing. Ik ben naar Xi'an nog geweest. Dus daar dat terracotta leger. Heel indrukwekkend. En... ook plots zeg, ja, ik had niks te doen en het was er wel warm om nog een uitstap te doen. Ik ben dan gewoon zo een spulletje ingestapt om een beetje te tekenen. En toen ik buiten stap, zeg, tja, daar is een muur, een ommuurde stad. Ik ben daar opgestapt. Ik zeg, ik ga een beetje wandelen. En er was een fiets. Ik heb een fiets gehuurd. Met 37 graden heb ik 16 kilometer. ik ging niet veel doen.
0: Dat doet hem dan wel even. Zo.
1: Ja, zo. Maar ja, ik was stiekapot. En dan ben ik, ja, dan moest ik nog toch een kilometer of 3-4 nog stappen naar mijn hotel. Ik heb mij op mijn bed gelegd, ben in slaap gevallen.
0: Oké. Kijk, we gaan even doen wat ik altijd doe tijdens mijn zomerprogramma's. We gaan even checken of wij samen op vakantie zouden kunnen gaan.
1: Ja, oké.
0: Dat is heel plezant, gewoon heel kort antwoorden.
1: Ja.
0: Als je toekomt op vakantie, leven uit een valies of alles uithalen en in de kast wegzetten?
1: Valies.
0: Ook voor als je er langer zit dan een week?
1: Ja. Maar hier, wat ik wel doe is, juist wat dat eruit gehaald is mijn kousen en mijn onderbroeken. Dat is alles.
0: Dat zou ik dan laten liggen.
1: Ah, ja.
0: Dus, ja, oké, ja, geen probleem. Eten bestellen of eten zelf maken?
1: Bestellen. Meestal wel.
0: Strandvakantie of avontuurlijk gaan rondreizen?
1: Een mengeling van de twee.
0: Als je echt moet kiezen, het moet één van de twee.
1: Rondtrekken.
0: Rondtrekken toch?
1: Ja.
0: Oké. En dan de laatste... alle leuke dingen gaan bekijken. Dus actievere dingen. Of ook enkel stilstaan bij musea waar je weet van het gaat lang duren.
1: Actieve dingen.
0: Oké, voilà. Ik denk dat wij dan wel samen op vakantie kunnen. En ja, beginnen zullen we dan met deze. Eddie is daar ook geweest. Wie? Naar Shanghai.
1: Ah, ja. Trouwens, ik heb gevraagd of ze hem kennen, maar...
0: Nee. Nochtans, The Voice of Europe.
1: Ja, maar het was aan de jeugd dat ik dat gevraagd had. Ik dan aan oude mensen gehad, die hadden gezegd... Ja, die en Eddie.
0: Oké, we gaan hem laten zingen.
2: Ik heb gereisd met een hete luchtballon. Vloog boven Bagdad en Libanon. Zag acrobaten met vuur in Bahrein. En mensen dansen op het Rode Plein. Maar

op de Grote Zee. Van Casablanca tot Saint-Tropez. Zag kannibalen dansen bij een vuur. Mijn leven is een heel groot avontuur.

Alors, il me timide la tolante. Bestelling? Ja, madame. De nummers 30, 70 en de nummer 69. In die nummer 69 met pikante eten of zoetzure saus. Ja, madame. We gaan alles klaarzetten. En om welk uur komt je dat aan? Om 7 uur. Oké, madame. We gaan uw bestelling nog eens voorlezen.

0: lang last met Chinese thee.
1: En als jij wil weten of Daniel dat allemaal gegeten heeft in China, dan mag je zo meteen even bellen. 0266 99660. Wij gaan eerst kijken waar het gras groener is met George Ezra.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet. Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Late Night.
1: Ah wel, ik moet zeggen, er zijn mensen blijven hangen op Memory. Ook nadat ik even pauze gepakt heb en weggegaan ben. Want ze zitten hier allemaal via Messenger te sturen. Jeremy, draai krokobil, nu of ik kom op je bakken slaan. Oh. Ik heb nu een excuus, mijn gezondheid laat krokobil niet toe. Het zal van Daniel afhangen of dat we straks krokobil gaan draaien. Maar mensen die bezorgd zijn van Jeremy, wat doet jij nu ineens weer op Memory? Wel, kijk. Ik ben even weggegaan. In samenspraak met Hilde. Dat was duidelijk. Mijn gezondheid was eigenlijk heel hard bergaf aan het gaan. Nu is het een beetje aan het stabiliseren, maar nog niet helemaal bergop aan het beginnen gaan. Maar het begint zo klein beetje te zeggen van kom, we blijven hier even op dat niveautje hangen. Gaat dat nog lager gaan? Ja, waarschijnlijk. Dus het gaat niet van vandaag op nog weer beteren. Maar de momenten dat ik het wel voel of kan, denk ik van, ze hebben altijd gezegd, je moet in je leven doen wat dat je graag doet. Klopt, hè, Daniel?
2: Ja, absoluut.
1: Ik heb vandaag Daniel bezig gehoord. En ik moet zeggen, jij hebt zo een klein vlammeken dat zo in waakstand stond en bijna uit was. En jij vandaag terug aangewakkerd.
2: Ja, amai.
1: Dat is chapeau. Dat is, ik mag het eigenlijk niet doen. Maar speciaal voor Daniel ga ik het wel doen. Verdien een applaus, vind ik toch wel. Want dat is eigenlijk iets dat heel mijn leven getekend heeft, die radio. En nu, uiteindelijk had ik er totaal geen zin in. En vandaag, plots had ik zoiets van, doe me. Als een Daniel tot 10 uur wil blijven, wil ik wel even gaan. Dus merci, Daniel.
2: Ja, gedaan.
1: Voilà. De vragen die binnenstromen, ga ik elke dag terugkomen? Nee. Belangen niet. Ik ga even ook mijn gezondheid in doog houden en respecteren wat ik wel of niet kan. Maar dagen dat het lukt en dat ik erin pas, zal ik zo af en toe wel nog een keer komen piepeloeren, laten we zeggen, op de radio. En het zal zoals vandaag zijn, het zal een beetje rustiger zijn, niet meer die hevige Jeremy, want dat kan ik zelf niet meer. Dat is jammer.
2: Maar
1: dat is jammer.
2: Soms moet dan een keer lukken, hè?
1: Ja, maar ik kan het niet meer.
2: Okay.
1: Ik kan het niet meer. Ik heb echt zoiets van, ik heb een niveau bereikt en ik moet mij daar nu echt aan houden. Als ik erover ga, dan
2: is het weer.
1: En ik merk het.
2: Ja.
1: Dus ik merk dat het nu suffice. Ik kan het houden, maar ik ben ook niet heel hevig.
2: Nee, dat voelen we al. Hè?
1: Voilà, dus ik denk wel, dit is momenteel mijn maximum dat ik kan geven. En ja, ik hoop dat niet gaat minderen, want anders gaat hier heel saai radio worden. Maar we kunnen wel nog altijd lachen. Dus als je zo zin hebt om eens te lachen, het mag. Hè? Maar laat u vooral horen, want we gingen niet zorgen wat dat Daniel allemaal gegeten had en zo.
2: Ja, wel, maar ze kunnen nog altijd bellen op ons nummer 0266-99-660.
1: Voilà. En vooral die mensen die zoiets hebben van, Jeremy, blij dat je weer bent. Ik ook. En ik vind dat dit er zo toch een heel klein beetje bij past.
3: Het leven kan soms ongenadig hard zijn. Het neemt weg waar je van houdt. En

0: klopt, hè. Voor je het weet is voorbij. Ja. Ja. Voor je het weet heb je geen haar meer op je hoofd, hè, Daniel. Ja,
1: voilà. Maar ik heb gelukkig nog altijd een beetje haar.
0: Daniel.
1: Yes.
0: Er is iemand aan de telefoon voor u.
1: Ja.
0: Heb je een idee wie?
1: Is zijn naam al vernoemd vandaag?
0: Waarschijnlijk.
1: Mm-hmm. Rudolf?
0: We gaan eens horen. Hallo, met wie?
2: Met Gilde.
1: Dag, ja. Gilde.
0: Waarschijnlijk is hij al vernoemd vandaag.
1: Ja.
2: Dag, Daniel.
1: Dag, Gilde. Hoe zit het daar?
2: Ik wou... Goed. Heel goed zelfs. Mijn twee mannen zijn aan het afwassen. We hebben net koffie met lekkere appelcake als dessert gehad. En ze zijn aan het afwassen terwijl ik aan het genieten ben.
1: Ja. Ah, wel, ik noem dat een heel Spaans menu. Zo'n appeltaart met koffie.
0: Is dat Spaans?
1: Nee.
0: Totaal niet, hè?
2: Okay. Ja, maar het is wel een van de beste appelcakes die ik de laatste jaren gegeten heb.
1: Allee.
2: Met kaneel in en ja, echt lekker. Super lekker.
1: Allee.
2: Lekker en vers.
1: En je hebt toch ook al geaperitiefd, hoop ik.
2: Ja, maar ik ben blij verrast vanavond, ga ik eerlijk zeggen, om Jeremy terug te horen. Omdat Jeremy toch niet alleen een DJ is, maar ook van mijn kant uit dan toch voor mij een goede vriend is. En dat ik heel blij ben dat als hij een gaatje ziet en hij ziet het zitten, dat hij altijd welkom is om het programma te maken.
0: Daniel, alsjeblieft, ik ben rustig. Ik wist dat we gingen beginnen lachen met dat gaatje, hè.
2: Maar ik bel ook nog om iemand te verrassen. En dat is jij, Daniel. Want... wij hebben jou in het begin leren kennen als een schuchtere man, wat nadien een grote fout bleek, want je was belangen niet schuchter. Maar je bent vanuit het niets gekropen en bent ondertussen een van onze top DJ's. En daarmee wil ik je feliciteren. Maar niet alleen dat, je bent van een totaal onbekende man geraakt tot eigenlijk familie van ons. Een hele, hele goede vriend die er altijd is voor ons, dag en nacht. En daar mag ook wel eens dankjewel gezegd worden.
1: Maar dat pakt
2: en daarom,
1: eigenlijk.
2: Ja. En daarom wil ik jou eens verrassen met het plaatje van K3 en je hebt een vriend.
1: Dankjewel, Hilde. En jullie zijn ook vrienden en familie voor mij.
2: Dat weet ik.
1: Keigoed geamuseerd hier bij deze zotte bende. Want zo mag je het wel noemen. Hè. Het is eigenlijk een zotte bende, de radio.
2: Een zotte familie, hè?
1: Ja, en we staan er allemaal voor elkaar.
2: Voilà, dat is het mooiste bij Radio Memory. Dat wij allemaal aan elkaar hangen. Als je ook weer maar kijkt, de laatste vergadering vrijdag. Samen genoten van ons spaghetti en gelachen tot 2 uur 's nachts. Dat, ja... Dat zijn dingen die je op andere radio's niet meemaakt, geloof me maar.
1: Amai, ja. Ja, spijtig dat je er niet kon zijn. Maar ik ken nog een spaghetti te goed, dus.
2: Ja, dat is goed.
0: Ik denk dat ik dan ook een gaatje ga zien.
2: het volgende gaatje is 24 augustus, ja.
1: Ik ga direct dus in mijn
2: agenda kijken. Als je een gaatje ziet... dan is onze laatste vergadering voor de grote verjaardagshow. Want er zijn nog zo'n mensen die uit het onbekende gekomen zijn. Dat zijn Erik en Peggy. Mogen we Kurt niet vergeten. Mogen we zeker onze Johan de radioman niet vergeten. Nee. Maar ook onze Cindy, Katrien, Erik. Het zijn allemaal één grote vriendenbende en... zeker ons Wendietje niet vergeten. Want dat zijn allemaal hele mooie roze knopjes die openbloeien. En dat doet heel veel plezier om dat te zien.
1: Amai, mooi gezicht, Hilde.
2: Dat zijn in een romantische bui, precies, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, die sexy body heeft gewerkt, als ze biedt.
1: Ofwel de drank, ik weet het niet wat ik...
0: Oh, een koffieke, dat gaat niet gedaan hebben, denk ik.
1: Maar je weet wat zit erin, want je hebt ook zo'n Spaans drankje dat je in de koffie doet.
2: Ja, zo'n Carlos 1 zeker.
1: Ja, ja. Ja.
2: Ik ben gaan Spanje aan het afrijden voor u Carlos 1 te vinden.
1: Ah, oké. Okay.
2: Maar wie zoekt, die vindt, zeggen ze altijd. Dus ja. Geef niet rap op.
0: De Johan die heeft het daar al opgegeven, heb ik gehoord. We vinden hem niet. Zoeken gaat het doen, Johan.
2: Ja. Onze Johan, dat is ook onze familie. Allee, allemaal eigenlijk. En ja, Jeremy, zoals ik daarnet zei, je bent zeer, zeer welkom bij ons. En we kijken het aan dag per dag. En als het lukt, dan kom je. Als het niet lukt, dan kom je een keertje niet.
0: Voilà.
2: Maar de Jeremy die ik vanavond gehoord heb, dat is een top Jeremy.
0: Ja, dan zou ik zeggen...
2: Een mooie stem, ja, een mooie stem blijft.
0: Voilà.
2: Dat is... Ja.
0: Zolang dat die stem niet wegvalt, kunnen we nog dingen doen. Hè. Dat is al...
2: Voilà.
0: Het is altijd de energie die erachter zit. En over die energie gesproken wil ik nu wel even iets testen met Daniel. Want Hilde zei van, dat is een schuchter manneke, zo hebben we hem leren kennen. Dat is waar. Jawel, ja, we hebben hem nu als een schuchter manneke leren kennen. Nu ben ik benieuwd.
2: Ik zou dat ook eens willen proberen, zo dan een keer mogen. Dat waren zijn eerste woorden.
0: Wat, hè?
2: Ja, hij zei, gans in
0: begin. Ja, dat waren zijn woorden, ja.
2: Ik zou dat ook eens willen proberen, zo dat is mogen.
0: Mm-hmm.
2: En ik, natuurlijk, dat mag. Kom, ik zal met u een keer in Studio 2 gaan. En dat was vertrokken.
0: Voilà.
2: Hij was vertrokken en zijn inzet ook, zijn stiptijd, daar moet ik hem voor bewonderen. Daniel is nog nooit 1 minuut te laat gekomen.
0: Ja, daar kunt jij van leren, dat is waar.
2: Dat dacht ik dat ik ging zeggen. Maar ik laat mij omringen door de beste en de liefste mensen. En ik ben zeker dat we nu met Peter Vraans ook nog een hele super collega gaan bij hebben. Onze Mario de Vries, we zien hem niet veel, maar we mogen hem zeker ook niet vergeten, want die doet ook heel veel. Onze Rudolf Stevens, altijd stipt op post, mooie muziek, mooie plaatjes. Ja, ik weet niet, ik durf niemand te vergeten, maar er zijn er zoveel. Maar ja, ik hou van jullie allemaal.
1: Dank u, wij houden ook van u, Hilde.
2: Dank, dat weet ik, dank u.
1: We zijn een straffe madame.
0: En nu gaan we toch een keer kijken hoeveel longinhoud er in onze Daniel zit uiteindelijk. Want ja, dat schuchter manneke is weg, hebben we al gemerkt. Maar hoe luid kan Daniel gaan?
1: Oeh.
2: Dat weet ik niet.
0: Daniel rockt, dus ik vind dat Daniel nu ook wel even een barakske mag rocken. Kent het barakske nog, Daniel?
1: Yes, we can.
0: We gaan dat eens testen, maar zo luid mogelijk en zo zot mogelijk dat je kunt.
3: Yes, we can.
4: Yes, we can.
0: Hilde.
2: Wow.
5: Alweer een winnaar.
0: Goed gedaan, Daniel. De doop is geslaagd. En dan nu, speciaal voor u.
1: Dank je wel.
0: En natuurlijk voor alle andere vrienden van de radio, Hilde.
2: Voor alle andere collega's.
0: Geniet ook van uw verlof daar.
2: Dank u wel, zal niet mankeren.
0: Salutjes.
1: Dag Johan, dag Yves.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Radio Memory.
1: Goedenavond.
6: Jeremy's Late Night.
7: Daniel.
8: Ja.
7: Heb jij nu eigenlijk kroephoek en zo geet niet, China?
8: Nee.
7: Nee?
8: Nee.
7: Want... Allee, dat is er de beste. Toch?
8: Ik heb in geen enkel restaurant wat ik geweest heb kroephoek gevonden.
7: Maar. Nee. Is dat dan iets dat zo'n wijs maken dat dat vandaar komt of zo?
8: Wat je daar ziet, de restaurants hier, de Chinezen, ja? Hier, dat is niet te vergelijken met de Chinezen generatie.
7: Maar kom aan, dat is toch zot uiteindelijk, hè? Ja. Zit je dan in de middel of nowhere en je denkt, oh, kroephoek.
8: Nee, ik heb er geen gezien. Wel heel veel noedels, rijst.
7: Ja.
8: En wat het ook heel lekker is, tea egg.
7: Leg uit.
8: Dat is een ei, een gekookt ei, uh-huh. In thee, in water, wat dat er een hoop thee bij is. En dan krijgt uw ei een beetje de smaak van de thee. En dat, het wit van het ei is bruin door de thee. En dat is heel lekker. Een paar keer gegeten tijdens het ontbijt. En die ontbijten, dat is ook niet te vergelijken met mijn ontbijt hier.
7: Wat ja, nee, waarschijnlijk.
8: Brood en charcuterie en dat is ook rijst en noedels en maïs. En ja, van die knuddelachtige dinges. Bij mij vlees in.
7: En dat is dan de reden waarom dat Chinezen zo van die spleetogen hebben?
8: Ja, wel dat doen, dat zeggen ze.
7: Het is omdat ze de hele dag rijst eten. Ja. Dat is, voilà. We gaan eens kijken naar de volgende Chinees die aan de lijn hangt. Hallo.
9: Dag kleine Chinees, welkom in de Late Night Show.
7: Ja, de rustige Late Night, hoe gaat het met u?
9: Oh, met mij gaat het super, super goed. Dus ik ben blij om die romantische, vertrouwelijke stem opnieuw te horen met je gulle glimlach.
7: De romantische stem. Moest zij zo romantisch zijn als Kan van Straat waarschijnlijk, maar goed.
9: ik denk dat je te romantisch bent. Je moet iets meer bitch hebben.
8: Jeremy, probeer nu een keer romantisch en zwoel te praten.
7: Ik kan heel romantisch en zwoel praten.
8: Wauw.
9: gewoon een keer.
7: Dat, ik heb dat geleerd van een zekere Rudolf Stevens op de radio. En die praat dan altijd zo, alsof dat hij tegen een vrouw in haar oren aan het fluisteren is.
9: Ja. Voilà. Hey.
7: Ik kan het, ik kan het.
8: We denken aan die radiopresentator.
9: Oké, alle vrouwen bellen nu naar radio.
7: Wil ik even zwijgen, Stevens?
8: Doen we denken aan die radiopresentator die die liefdesverhalen aan het vertellen was. Noem dat dan weer op Radio 2.
9: Erwin Isebaard.
7: Ja, ik heb ooit liefdesprogramma's gemaakt. Hè.
8: Ja.
7: Dat was samen met Brahim. Zat ik in de studio, maar ja, ik zweeg. Ik pakte gewoon de berichten dat binnenkwamen, dacht ik van, hé, Brahim, de Dine moeten we bellen. Hé, de Dine maakt u uit, de Dine moeten zeker op. Dus ik zat erbij als sidekick uiteindelijk, maar het was wel plezant.
8: Ja.
7: Dat was, leuke momenten.
8: Had toen ook zijn mutsken op?
7: Nee. Nee, in de studio heeft hij dat nooit aangehad. Dat was eigenlijk een rage toen en iedereen wou van die hoedjes. Je kon die dan toen, ik denk dat in de Celio of zo, allee, je kon die daar ergens gaan kopen. Ik heb ook zo'n hoedje gehad.

0: Ik heb voor u Kom nu van Helmut Lottikraars.
1: Nee. Dan zou ik meer denken aan een hele mooie, zoals van... Je weet, Gemmer zou dat moeten weten, kameraad. Een van mijn grote favoriete platen is The Manhattans met Kiss and Say Goodbye.
0: Ah, ik dacht je Tim Manoplu.
2: Ja.
1: Ook een hele mooie, Als de muren konden praten van Wiltura. Een pracht van een klassieker.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Zeer mooi dus. Dus het is dan nog mooier. When I Need You, Leo Sayer, vind ik ook heel mooi.
0: Maar wat is dan de favoriet?
1: De favoriet van een van die platen, mag ik kiezen?
0: Oh ja, het is dan, goed.
1: Oké. Als de muren konden praten, en daar doe ik ons Hildeke ook een plezier mee in Spanje.
0: Als de muren konden praten.
1: Ze heeft net zo'n mooie lovende woorden over ons gezegd. Hè. En vooral over Daniel ook. Dus,
0: dat is straks gehoord
1: dat onze Jeremy naar mij toen zo'n mooie woorden gezegd heeft. En zegt, dat moet ik ook eens proberen.
0: Volgende keer dat ik Daniel bel, zal ik even bellen met deze stem. En dan het zo op de radio zeggen.
1: Oké, fantastisch.
2: Maar dan moet je alle twee samen bellen.
0: Alle twee samen.
2: Daar kun je er nog iets moois van maken.
1: Zeg, Daniel, ja. Willen wij in plaats van een keer dat wij altijd de klonen uithangen op de radio, zo eens een programma maken dat we alle twee met de zwoele stem zo.
0: Ik denk dat dat gewoon niet lukt bij u. Allee, elke keer... Nee.
1: Romantica met Stevens en Cavalier.
0: Ach, oh, mama, gestoch. Ah, volgende keer dat Cindy met congés, met pensioen, ging ik nog zeggen. Sorry, Cindy. Ja, leeftijd en zo. Mocht dat normaal niet verraden, ja. Dat die al met pensioen was. Maar goed, de volgende keer dat ze met congés, zullen we dan een keer proberen, hè?
2: Op een zaterdag ja. Van 10 tot 12.
1: Dus... Moeten we eens doen, hè.
0: Voilà, en zien hoe lang dat gaat duren. Want 9 op 10 gebeurt er kloterij in de studio, zakt Rudolf door zijn stoel, dat ik enkel zijn krullen boven de computer zie.
1: Maar dat was in de vorige studio. Toen waren de stoelen nog niet zo stevig.
0: Dat zijn dezelfde stoelen, Stevens. Dat zijn dezelfde.
1: Ja. Nee, maar we zorgen... Maar ik denk dat daar ergens een frats gebeurd is. Dat zal met de hulp van Anja geweest zijn, denk ik.
0: Uiteraard, ja.
1: Die heeft er weer iets tussen gezeten.
0: Die zat er voor iets tussen. Per ongeluk weliswaar, maar ze zat er wel tussen.
1: Ja, voilà.
0: Stevens, als ik u vraag, wat brengt de zomer deze maand?
1: Wat de zomer deze maand meebrengt, wel vriend, ik ga je één ding zeggen. Dus, dat zijn de komende dagen nog superhete en warme temperaturen van 37 graden maximum. En we zakken volgende week af naar 25 graden. En de maand augustus wordt nog een prachtige zomermaand. Dus. En voor mij is dat studiowerk net zoals voor onze Casale.
0: Ja, allee ja, studiowerk, ja. Eigenlijk is mijn studiowerk afgerond, hè.
1: Ja, nee, dat moet nog met Stevens.
0: Ah ja, Stevens en Casale moet nog studiowerk hebben, dat is waar. Ja.
1: Voilà, vriend, pas op, hè. Dus ik heb nog een paar andere ideeën in mijn hoofd, dus je bent voor mij nog niet vanaf, hè.
2: Oei.
1: Je bent dan iets begonnen, pas op, hè, maar je weet niet waar dat stopt, hè.
0: Elke keer dat hij je praat, denk ik van tijd.
3: Maar vind toch.
0: En wat heb je nog in je hoofd? Mogen we dat al...
2: Ja, vertel er toch iets van.
0: Het is live op de radio nu, hè.
1: Wat ik in mijn hoofd heb, ik moet eerlijk denken, volgend jaar, ik heb dat tegen onze vriend al dikwijls gezegd, tegen Freddy, ik zou eens ontzettend graag een leuke carnavalplaat uitbrengen. En ik heb gezegd dat volgend jaar wil ik er eentje. Maar als ik dat toch met Casale al iets plezants gedaan heb, ga ik daar met Freddy eens over praten als ik hem in de week zie, dat we volgend jaar eens een echte leuke, maar dan echt op zo'n Hollands, een echte leuke meezinger.
2: Op zijn
1: maar een echte carnavalplaat, hè?
2: Maar heb je zo'n leuke carnaval in Halle?
1: Oh, dat zou tof zijn, hè?
0: Zou het tof zijn om een carnavalsplaat op zijn Hollands te maken met Stevens en Casale? Ah, ja, kijk.
1: Nee.
0: Jammer.
1: Nee, we gaan nou niet zo doen.
0: Nee, nou gaan we niet zo doen. We gaan net heel zwoel doen op de radio. Dan kom jij met Hollandse carnaval aan. Dus nou, ja.
1: Ja. Onder zo'n manneke gaat dat wel nog kunnen.
0: Voilà, zie. Ik probeer serieus te zijn, hoor.
1: We hebben dat van het weekend toch ook goed gedaan, hè?
0: We hebben dat van het weekend, ja. Ja, ik was niet zo blij, maar goed, ja.
1: Ja, nee, maar, ja, ik ook niet, maar achteraf de reacties van de mensen bekeken, de mensen vonden het zeer spontaan.
0: Mm-hmm.
1: Ze vonden het heel, ze hebben echt waar heel positieve reacties opgekomen. Wij dachten misschien wel een beetje van, we zijn vandaag een beetje te gek geweest. Maar blijkbaar hebben de mensen...
0: Nee, over het te gek was het niet. Ik vond, ik heb dat aan mijn ma ook gezegd in de auto naar huis, mijn zang was niet wat dat moest zijn.

0: Ja, maar weet je wat? Bij mij was het ook niet zo, maat. Maar om het eerlijk te zijn, het begon al allemaal dus, al goed dat jij er waart, het begon al allemaal, ik sta daar en zeg, oh, muziek, het stak in de muziek, op, dat komt niks door. Ze hadden natuurlijk, mijn iPad, ze hadden de iPad op de hoofdtelefoon gezet, er kwam geen muziek door de boxen. Dus ik dacht bij mezelf, wat doet Kazaleke? Kazale zet daar twee Tura-nummers op.
1: Nee, dat waren zij zelf. Ik heb ondertussen uw dingen proberen regelen en het is mij gelukt. Ja.
0: En ik heb dus twee nummers van Tura moeten brengen die ik nog nooit of nooit of nooit op het podium heb gebracht. Ja. Ik dacht bij mezelf, och jong, hoe ga ik dat hier redden? Maar ik moet zeggen, ik ben er wel in geslaagd, hè?
1: Absoluut. Niemand heeft gehoord dat je daar gevoefeld hebt, want ik wist het niet.
0: Ja, ik heb gevoefeld. En vooral in dat liedje van El Bandido, daar heb ik in gevoefeld, heb ik een beetje mijn eigen woordenspeling gedaan. Dus,
1: niet van gemerkt.
0: Ik kende de tekst niet 100%.
1: Voilà, maar de mensen kennen dat ook niet. Dat hebben ze me altijd gezegd. De mensen kennen uw tekst niet beter dan jij. Dus als je fout zingt, dat valt nooit niet op.
0: Ah, voilà, dat is goed om weten.
1: Ze zeggen dat toch altijd? Ik heb dat toch laten wijsmaken.
0: Ik weet wat je aanstuurt.
1: Dat hem op avontuur gaat? Nee, ik ken de tekst wel, Stevens. Zeg, vorig jaar hadden we een kandidaatzomerrit die ik heel graag hoorde, die ik ook heel vaak grijs gedraaid heb op de radio. Weet je nog wie dat was?
0: Wacht, ik ga mijn hoofd eens pijnigen. Godverdomme, ja, ik weet dat nog. Maar komt niet er binnen.
1: Ja, de Zanzibar. Zalig was voor mij de winnaar eigenlijk.
0: Zalige plaat. Maar dit jaar presteer ik voor... ik vind het altijd een mooie plaat. Maar dit jaar, echt waar, ik vind hoe meer dat ik het hoor... Het nummer van Gert vind ik zeer goed.
1: Ah wel, hè. Stevens.
0: Met Gert Verhulst, ja.
1: Wil jij heel zwoel de Madi Wodo van Gert en James aankondigen, alsjeblieft?
0: Wel, beste luisteraars, we zijn er vanavond ook weer om bij in de Late Night Show met Daniel en met Jeremy. En dit is die mooie van Geert en James. Geniet ervan. Fijne avond.
1: Stevens, dank u wel.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:00 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
3: Dit is Radio Memory.
0: Goedenavond.
3: Jeremy's Late Night.
4: Zeg, heb ik dat nu goed gehoord, Daniel, dat ik voor u nog eens Madi Wodo moest draaien?
5: Ja, maar laat ons zeggen tegen middernacht of zo.
4: Oké. Okay. Ik zal pas op, ik stuur die om middernacht door. Geet ze dan uw klokken, jong. Dat gaat zo plezant worden deze nacht. We gaan eens kijken op lijn 1. Daar hebben wij normaal Geert aan de lijn. Hallo, Geert.
6: Goedenavond, Jeremy. Goedenavond, Daniel.
4: Goedenavond. Alles goed met jou?
6: Prima.
4: Zeg, het is nu al super lang geleden.
6: Ja, dat is heel lang geleden.
4: Ja. Kan er ook niet aan doen, sorry, hè.
6: En ik ben blij dat we jou horen.
4: Ah, wel, voilà. Ik ben ook blij.
6: Dus ja.
4: Heb je trouwens gehoord waardoor dat ik hier nu zit?
6: Nee. Ah, voor de late night.
4: Nee, waardoor dat ik hier nu zit?
6: Ah ja, omdat Hilde naar Spanje.
4: Nee, dat is totaal niet. Er was normaal niks voorzien. Maar Daniel heeft zo een klein vuurtje terug aangewakkerd en ik dacht van, god, weet je, ze zijn toch in Spanje. Misschien, ja, ik heb weer zo'n klein beetje goesting dat er nog komt om radio te maken. Dus vandaar.
6: Voilà.
4: Dus wat zeggen we dan tegen Daniel?
6: Proficiat en dankjewel.
5: Dankjewel, Geert, dat je mij bedankt.
4: Voilà. Zeg, Geert, wat heb je allemaal al uitgestoken deze zomer?
6: Wel, nog niet veel, maar binnenkort ga ik naar verschillende festivals.
4: Naar festivals?
6: Ja.
4: Zijn er nog?
6: Naar Slagerfestival of iets.
4: Ah ja, daar smijten ze met saucissen. Ja. De Slagerfestivals.
5: En de gekapbalkjes. Ja.
4: Allee, we hebben dat nu een uur serieus kunnen doen, Daniel.
6: Wij gaan kijken naar Jetty Paletti, naar Christophe, naar Kevin, naar Loraline, naar Jean Thomas, naar Wim Soutar. En dan gaan wij in november naar Spanje met Salem.
4: Ja, dat heb ik al vaak horen passeren, dat is waar.
5: Zeg, maar Geert, je had ook een nieuwtje wat jou betreft. Hè? Je hebt me dat straks ook verteld. Ik weet niet dat Jeremy gehoord heeft.
4: Tuurlijk heb ik dat gehoord.
6: Ja.
4: Hij heeft zichzelf uitgenodigd.
6: Ja.
4: Dat is waar, Geert. Je hebt je eigen uitgenodigd.
6: Ja, ik heb mijn eigen uitgenodigd.
4: Ja, we hadden eigenlijk nog iemand nodig om het volk weg te jagen op het einde. Dus. Ja.
6: En ik ben die persoon dan.
4: Ah ja, kijk, jij wou komen, dus ja, dan jaagde jij het volk weg, hè?
6: Nee, maar ik dacht, ja, ik wist niet als dus van Johan is er niet, dus ja, ik dacht, ik ga toch een keer kijken op de camera als er iemand zit. En dan ga ik bellen. Dus ja, met dat.
4: Voilà.
6: Ben ik er.
4: Zeg, tegen... Want ja, het is pas 4 oktober, hè?
6: Ja.
4: Tegen 4 oktober heb je tijd genoeg om Bella Afrika in te studeren.
5: Ja, de slieveringsplaatje van Rudolf.
4: Bella Afrika. Ah, wel, als je dat 4 oktober live wil brengen, dan doe je mij grandioos plezier.
6: Ah, wel, ik ga... binnenkort ga ik het proberen met de karaoke-versie, dus ja.
4: Mm-hmm.
6: En ik ben er 90% nu al zeker van dat ik het ga kennen.
4: Ah, wel, dat is goed. En de moment waar dat zo die donkerdere vrouw komt zingen van Aberasasam, Aberasasam, dan moet de Vivian er even bijroepen. Is dat goed?
6: Vroeger dingen, Katjanin.
4: Dat kan, ja, ik weet dat niet. Maar dan moet je gewoon even vragen dat Vivian dat komt doen.
6: Ah ja, dat is goed.
4: Goed, dan doe je mij daar een heel groot plezier
6: dan
4: mee.
6: Dan in zwart sminken en...
4: Ja, dat moet allemaal niet.
5: Nee, pas op, daarmee kunnen we nog een dik proces aan je been krijgen.
6: Nee, maar dat is... Allee, ik weet niet, want Rudolf die hoort ook graag in het uur aan, maar ik weet niet als Bella Afrika een van zijn favorieten.
4: Jawel, jawel, jawel, die hoort dat super graag. Bella Afrika hoort hij graag.
5: Staat op nummer 1.
4: Voilà, de wielrenner hoort hij ook heel graag.
5: Staat op 3.
4: Hm?
5: De Indianen staan op...
4: Indianen.
6: Ja, Indianen, ja.
4: Dus als je die 3 kunt brengen, dan gaat dat een prachtige avond worden, sowieso.
5: Zeg,
6: als ze de karaoke-versie hebben van de Indianen, want...
4: Ja, je moet dat wel ergens vinden.
5: Er bestaat ook een rockversie van, hè, op Turalura.
4: Ja. Dus Geert, tegen 4 oktober wil ik die 3. Goed?
5: Geert, heb jij...
6: Ik mag 2 zingen, dus...
4: Ah, ja, dan is Bella Afrika en kies dan zelf eentje.
6: Ja, oké.
5: Okay. Geert, heb jij een huisdier?
6: Ik had vroeger een hamster.
5: Ah. Nee, want
6: maar
5: ik
6: nu
5: dacht...
6: heb ik geen meer. Ah, nu heb ik geen huisdieren meer.
5: Ah, want ik dacht, neem dan mee, want je zondag 4 oktober is het Werelddierendag.
6: Ja, dat weet ik.
5: Ah.
4: Dan mee dat wij moeten optreden, ze met kiekjes van doen. Godverdikke toch. Niet bij stilgestaan. Zeg, Geert, welke plaat mag ik voor u draaien?
6: Eentje van Ruggiera en Vamos a la Playa.
4: Ah wel, wij gaan dat zo meteen doen voor u, maar ik heb eerst nog iemand anders aan de lijn. Geert, hou het goed en goed oefenen daar, hè.
5: Dag, Geert.
6: Ja, en tot de 4 oktober, hè.
4: Dat is goed, salutjes.
6: Oké,
4: dag, dan gaan we even kijken. Op lijn 2 hebben we een collega hangen. Die blijkbaar met pensioen is, maar toch niet.
5: Nee.
4: Dag, Cindy.
7: Nee, jong. Goedenavond. Het is daarom dat ik bel. Allee, wat hoor ik allemaal over mijn pensioen?
4: Is niet... Ah, pre-pensioen was het.
7: Nee, nee, pre-pensioen.
4: Ook niet. Tjie toch.
7: Ik ben gewoon op vakantie geweest.
4: Ah, oké.
7: Okay. Ja. Gewoon een mens, hè.
4: Oké. Okay. En wat vind jij van het idee dat Stevens en Casale een uurtje romantica zouden doen op de radio?
7: Ja, maar er is geen vrij. Wat komt de zondag terug om 6 uur 's morgens?
4: Oh, ja, dan heeft Rudolf Stevens het wel aan zijn derde been. Jammer. Of je moet iets voor hebben natuurlijk op vakantie. Hè? Ik ga Katrien vragen dat ze ergens een duwke geeft of zo.
7: Merci, ja.
4: Maar het kan altijd eens zien, die.
5: Ik denk dat we stilaan...
7: We praten met Rudolf over de nummers van Tura. En gewoon, dat is ook... Ambras krijgen we mij.
5: Ik wil juist zeggen dat we een beetje moeten gaan... laten dimmen, want het begint weer een beetje losgesloten.
4: Nee. Ik ben nog heel kalm. Ik voel dat, ik ben nog heel kalm. Nee, ik ben redelijk kalm, vind ik.
7: Ja.
4: Toch?
7: In het begin van het programma waren we wel kalmer.
4: Kalmer? Ja, maar dat is met een Daniel die hier voor mij te lachen en onnozel uit te zeggen. Die kies mij op, hè. Dat is niet te doen.
5: Oh, dat is niet waar. Dat is niet waar.
7: Daniel heeft gezegd, het is gewoon met vakantie geweest.
4: Ja, vakantie. Ja, maar over die dingen waar we daar straks aan het lachen waren, dat is Daniel zijn fout.
5: Ja, hij heeft het over gaatjes.
7: Ik geloof er niks van.
4: Jawel, toch wel.
5: Over de gaatjes pleit ik schuldig.
4: Oké. Okay. Cindy, wat brengt de zomer nog voor u?
7: Ja, Spanje.
4: Ah ja.
7: Naar Spanje.
4: Ja.
5: Nog
7: maar
5: een keer.
7: Wel, met Hilde, met Katrien en met Erik.
4: Mhm. Dat is om u te gaan excuseren.
5: Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Je kunt overal twee keer gaan, hè.
4: Zeg, Cindy, ik ga met u een beetje hetzelfde spel spelen dan met Daniel. Even kijken of dat wij samen op congé kunnen vertrekken of niet. Klaar?
8: Ja.
4: Oké, okay, op vakantie. Leven uit een valies of alles wegruimen in de kasten?
8: Alles in de kasten. Of toch veel.
4: Of toch veel?
8: Alles maar, toch veel.
4: Oké. Okay. Ja. Strandvakantie of actieve vakantie?
8: Dat is een moeilijke keuze, want ik wil eigenlijk een beetje alle twee doen. Maar als ik echt moet kiezen, ja, strandvakantie.
4: Strandvakantie, oké. Okay. En dan de laatste. Rustige dingen zoals musea gaan bezoeken of actievere dingen gaan doen?
8: Dan toch actievere dingen.
4: Actievere dingen. En oh, misschien nog één belangrijke wel. Altijd belangrijk op vakantie. Eten zelf maken of eten bestellen?
8: Eten bestellen.
4: Ik zou dat ook doen. Ja. Dus Cindy, ik denk dat wij wel halverwege samen op vakantie kunnen vertrekken. Moet lukken.
8: Voilà.
4: Voilà. Cindy, ik ga voor u straks Israël IZ Kamakawirole draaien. Ken je die man?
8: Ja, we zien hem met zijn kleine gitaar.
4: Hè. Ja, met zijn ukulele.
8: Ja. Dat is
4: het. Ah wel, we gaan die straks nog eens draaien.
8: Mag ik nog een verzoekje doen?
4: Allee, het is goed.
8: Aan al mijn collega's van de radio. En vooral aan Hilde, Yves en Johan. Omdat ze een super vakantie moeten hebben zoals ik er een tegen heb.
4: Mm-hmm. Zijn die ook 2 weken weg nu?
5: Ja.
8: Nee, een week.
4: Oeh, Daniel zegt 2, je zegt...
8: Een week.
5: Het is maar een week.
8: Van de
5: 31ste
8: tot de
4: 6e. 1 week naar Daniel.
5: Oh, nee. Maar zij zijn nu 14 dagen weg. En zij die vertrekken gaan maar een week weg.
4: Nu... Ah ja, maar het is over Hilde dat ik het nu heb. Hè. Dus nu zijn ze 2 weken weg.
5: Ja.
8: Ja.
4: Oké.
8: Okay. Dus wij zijn 12 dagen weg geweest.
4: Mm-hmm.
8: Echt een topvakantie gehad. Dus nu zijn ze 14 dagen weg, dus met Yves en met Johan verschillen. En nadien is er nog een weekje met ons, Katrien, Erik en mezelf.
4: De dames dus van de radio.
5: En Erik voilà. Erbij, hè.
8: Ja.
4: Ah wel, de dames, ik zeg het toch.
5: Ja, om ze in toog te houden.
8: Maar, voilà. Is er niet bij. En die is er niet bij.
4: Wie is er niet bij?
5: Wendy.
4: Ah, Wendy is er niet bij.
8: Nee.
4: Ah wel, dan weten we wanneer dat we Wendy een keer moeten boeken, hè Daniel?
5: Ja.
4: Voilà, ze. Komt in orde. Cindy, nog veel plezier op uw prepensioen. Vakantie bedoel ik.
8: Voilà, super aan. Voilà. Ik heb je dood gezocht.
4: Salutjes.
5: Dag Cindy, bye bye.
8: Ja, salut.
4: En wij gaan er hier de 2 laatste nog doorschieten. Als ze nog iets aan het zeggen, dan moet leren zwijgen als de presentator praat, Cindy. We gaan er hier nog 2 laatste doorgieten. Rigera met Vamos a la Playa en Israël IZ Kamakawiwole met Over the Rainbow. En dan zie ik jullie, of hoor ik jullie wel, een volgende keer. Ciao, kusbikes.
5: Tada.

geen schrik, ik heb geen schrik. Van de flikken uit en duizend geen schrik, geen schrik. Ik heb geen schrik, ik heb geen schrik. Van de flikken uit en duizend geen schrik, geen schrik. Ik heb geen schrik, van de flikken uit en duizend geen schrik, geen schrik. Ik heb geen schrik, van de flikken uit en duizend geen schrik, geen schrik, geen schrik, geen schrik, geen schrik, geen schrik, geen schrik.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Radio Memory. Radio Memory.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

mij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.